Welkom in uur nummer 3 van deze marathon-uitzending. En dit hele uur hoor je alleen maar guilty pleasures voorbij komen. Absoluut. We begonnen met Rio van Maywood. En wat komt er nog meer voorbij? Nou, een heleboel lekkers. Onder andere iets van Rick Astley, Jackson 5, André Hazes, Cliff Richard. Oh, het belooft heel veel lekkers te worden. En natuurlijk gaan we ook nog even schakelen met Stijnmar, die op dit moment de regen trotseert in het Horsterpark in Duiven. Ja, daar waar 24 uur gewandeld wordt in de strijd tegen kanker. De strijd waarin wij zoveel mogelijk geld op willen halen voor de behandeling van deze ziekte. En ook natuurlijk voor de twee inloophuizen waar mensen met kanker en ook die genezen zijn, maar ook patiënten en hun familie terecht kunnen voor steun. En dat is gewoon heel belangrijk. Dus ik vind ook gewoon, toen mij gevraagd werd voor een paar weken terug, hey Michel, wil jij de nacht doen? Toen zei ik al meteen ja. En toen zegt Laurens tegen mij, vriend, weet jij dat jij ook nog tussen 8 en 10 jaar een programma hebt? Ik zeg, doen we gewoon. Ik ben om 12 uur begonnen. Ik ga door tot 10 uur morgen vroeg met alleen de lekkerste muziek. Ik ga jou zorgen dat jij de nacht doorkomt als jij aan het werk bent. Of gewoon aan het wandelen bent in het Horsterpark. Ik zou zeggen, zet je beste beentje voor. En we doen het gewoon met z'n allen. Is dit Paradise by the Dashboard Light. Meat Love, nu op jouw radio. Dit is Connect.

0: Tina Turner. Nee, niet Tina Turner. Anita Meijer. Gaat lekker voor mij. En why tell me why? Ja, dat vraag ik me ook af en toe wel eens af. Why tell me why? Nou, Stijn maar, vertel eens. Why tell me why?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Het is nog steeds bar en boos hier. Het is net zo nat, hoop ik, als je normaal doucht. Dus ja, natter dan dit wordt het helaas momenteel nog niet. Dus hoop dat het zometeen een beetje opdroogt en dan we verder gaan een stukje lopen. Ja. En dan ga ik een beetje iedereen vertellen wat we gaan zien en wat we gaan meemaken. In deze late uurtjes, zullen we zeggen.
0: Ja, zeker weten. Het is ondertussen kwart over twee geworden. Dus. Nou, vertel.
1: Ik kan wel wat vertellen. Ik zie links van mij drie hele mooie woorden. En deze mooie woorden zijn ook eigenlijk heel toepasselijk. En er is natuurlijk op uitgekozen. Ik zie namelijk geloof, hoop en liefde.
0: Ja, nou, dat zijn de belangrijkste dingen toch in het leven? Hoop?
1: Ja. Ja, en vooral waar we ook mee doen. Hè? Het evenement van de KWF, onder andere ondersteunen. En dan hopen we dat we er echt die 40.000 echt wel een stukje meer worden.
0: Ja, daar gaan we nu natuurlijk zeker voor. Nou ja, we zijn aanbeland in uurtje nummer 3. En dat is eigenlijk de beetje de guilty pleasure hoek geworden.
1: Oh, leuk.
0: Ja, zeker. Ik heb al een paar hele leuke plaatjes gevonden.
1: Oh ja. Voor mij mag je best wel iets van chips draaien. Dat vind ik ook wel leuk.
0: Chips?
1: Misschien wat anders.
0: Nou, ja eigenlijk het volgende uur, dat wordt een beetje de Eurodance uurtje.
1: Ja, maar dat is geen chips, hè?
0: Nee. Chips is lekker trouwens.
1: Ja, ook dat.
0: Nee, dus, het is...
1: Zou ik zo meteen, als het weer een stuk droger is, even weer gezellig vertellen wat er allemaal hier te beleven valt?
0: Ja, absoluut. Als het wat droger wordt, ik ga direct de weerradar eens even raadplegen. En even contact leggen met Jan Pelleboer en onze grote vriend Ontmoorn. Die hoog in de hemel zijn. En vragen of zij de regen willen stoppen. Want er moet gelopen worden. Er moet een heleboel geld binnengehaald worden voor het KWF. Maar ook voor de twee inloophuizen in Arnhem en in Zevenaar. Want dat is heel erg belangrijk.
1: Ja, ik kan het alleen maar onderstrepen.
0: Ja. Ik zeg, we gaan met z'n allen een klein beetje op vakantie. In de Holiday Rap. MC Michael G, DJ Sven, nu op jouw radio. Dit is Connect in de Nacht. Wij presenteren jou de beste Guilty Pleasures.

0: Gerard Joling op je radio en 24 uur per dag verliefd op jou. Dit is de nacht van Connect. Wij zijn bij je tot aan morgen vroeg 10 uur. Ja, en eigenlijk tot morgenmiddag 2 uur met de 24 uur radio maken. Samenwerking met 24 uur lopen in het Horsterpark. Daar zijn estafette teams die blijven 24 uur lang lopen. En halen op die manier geld binnen. En dat doen zij voor het KWF. Maar ook voor twee inloophuizen. Eentje in Arnhem en eentje in Zevenaar. En eigenlijk ook voor het KIKA, kinderkankervrij. Ja, ik vind het heel erg belangrijk. Iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving die of kanker heeft gehad en het overleefd heeft. Maar steeds vaker hoor je het er nog steeds dat mensen overlijden aan die verschrikkelijke ziekte. Onze verslaggever Tijn, die was vanmiddag was hij zijn reporters dingetje aan doen. En sprak daar met Niels. En die had het volgende te vertellen.
1: Ik sta hiernaast.
2: Niels.
1: En Niels, waarom loop je mee?
2: De zus. Mijn zus. En daar de schoonvader is 10 weken geleden overleden aan kanker, helaas. Dus daarvoor lopen we vandaag mee.
1: Dat is vrij recent. Heb je toen ook gelijk daarna of in de periode daarna aangemeld?
2: Mijn zus inderdaad heeft het opgezet. Sabrina trouwens. Die heeft het inderdaad daarna opgezet. Eigenlijk volgens mij tijdens de periode zelfs dat hij nog in leven was. En nog een verdrietig ander ding is, mijn zus is ook 6 weken geleden moeder geworden. Dus heeft het helaas net niet gehaald. Dus dat is extra verdrietig natuurlijk.
1: Ja, en wat hoop je van vandaag? Heb je een team? Want je loopt in een team. Hoe groot is dat team?
2: We zijn het allemaal 9. 9, dus dat is dus een flink aantal, maar niet al te veel.
1: Nee, en hoeveel moet je dan per persoon lopen?
2: Ja, we hadden het eigenlijk ingedeeld om de 2 uur. En ik zou eigenlijk van 12 tot 4 lopen. Alleen het is nu 7:30. Want ja, er was nog even iemand. Dus nu moet ik even deze ook opvullen.
1: Ja, en dan vannacht weer lopen.
2: Ja, exact. Ik denk dat ik nu gewoon hier blijf inderdaad. Gewoon even uitrust. Want straks komen wel mensen tussen 8 en 12 lopen. En dan inderdaad vanaf 12 neem ik het samen met mijn vriendin over. En dan lopen wij de nachtuurtjes.
1: En uit wat voor mensen bestaat het team? Is dat familie? Zijn dat vrienden?
2: Deels familie en deels vrienden. Een beetje een mengelmoes als het ware.
1: Ja, dan wens ik je nog heel veel succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, fantastisch zeg. Ja, omdat zo'n initiatief dan opgestart wordt. Maar je hoort ook gewoon het verdriet wat erachter zit. Een schoonvader die komt te overlijden. Die zijn allereerste, zeer waarschijnlijk zijn allereerste kleinkind nooit zal ontmoeten. Ja, dat grijpt mij aan mijn hart. En dan denk ik toch dat er een heleboel wandelaars zijn die ademloos durig die nacht gaan. Helene Fischer, om jou door die nacht heen te helpen. Dit is Connect. Ik zeg een hele

0: Living Doll. Cliff Richard samen met The Young Ones en The Living Doll. Heerlijk, heerlijke, heerlijke foute platen.
1: Yes, thanks Cliff, bye.
0: Ja, bye.
1: Kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
0: Zo. En van Cliff Richard gaan we over naar de trots. Want dat is je basis, André Hazes. En zij gelooft in mij.
2: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja. Maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: André Hazes op je radio. En zij gelooft in mij. Zo, daar hou ik Neil Diamond even stil. Want ik ga eigenlijk even schakelen naar onze eigen diamant van de omroep. Stijma, hoi.
1: Hallo, goeienacht.
0: Goeienacht, jongen.
1: Een hele goede nacht. In de zin van, de alcohol gaat hier rijkelijk rond.
0: Ja, ik hoor het, want het is een hoop plezier daar.
1: Ja, is het zeker. Maar daarentegendeel, als je er verder vanaf loopt... en dan gaan we nu een stukje lopen over het veld...
0: Ja.
1: Zie je om je heen alleen maar kleine lampionnetjes.
0: Mm-hmm.
1: En die lampionnetjes, echt, als je dat niet kan voorstellen... ik zie er wel nu, als ik om me heen kijk, 300.
0: 300.
1: Als het niet minder zijn. Of niet meer. Ik loop nu een stukje verder over in een druilige, een grassen, over het gras waar het heel erg nat is. Maar dan een tegendeel, doordat het nu eindelijk droog is, kunnen we een beetje nu rond gaan kijken om ons heen. We zien allemaal, dus de lampionnetjes. Ik zie hier links van mij zie ik het woordje hoop staan met ook allemaal lampionnetjes erop, grote letters. Rechts zie ik van mij ook allemaal tentjes, want mensen slapen hier ook nog zelfs door in de nacht. Ja, je zal het niet geloven, maar er zijn mensen, echte deurvals, die dus hier ook in de nacht lekker liggen te slapen. En lekker dus de hele reutemeteut helemaal meelopen en meebeleven. Vervolgens loop ik hier rechts van mij, zie ik geloof, hoop en liefde staan. Die één verlicht zijn en die uiteindelijk aan de linkerkant waar ik nou kan gaan lopen, zie ik alleen maar lampionnetjes. Echt alleen maar lampionnetjes. Ik zie vervolgens tegenover mij ook nog een stuk of 5, 6 wandelaars die vervolgens ook heel... met een goede pas door aan het lopen zijn. Want het is toch nog wel frisser dan je verwacht überhaupt in zo'n nacht. En waar ik volgens ook nog eens wat belangrijk om bij vermelden is dat mocht je denken, er is niet zoveel te doen, er is hier altijd wel iets te doen. Dus als mensen iets leuks hebben of denken van... goh, ik wil eens een keer even kijken hoe zit het hier. Het is een soort van kleine kampje waar we nu eigenlijk bij zijn. Waar eigenlijk in de nacht van alles gebeurt. En er wordt genoeg gezongen. Nou, jammer genoeg wel niet vanuit de radio. Ik ben momenteel bezig met muziek maken natuurlijk. Maar verder, ja, ik zou zeggen, ga een plaatje weer erin gooien. Maar ik kan je wel vertellen, als je een soort plaatje erin gooien, dat volgens mij wel weer de gezelligheid terug gaat komen.
0: Ja, absoluut. We zitten nog een beetje in de guilty pleasure hoek. En het volgende uur, ja, trek dan je house schoenen maar eens was aan.
1: Ik ga het proberen een beetje rustig te houden hier.
0: Nou, dat gaat niet worden.
1: De mensen die momenteel aardig in het glaasje aan het kijken zijn, momenteel iets meer vrijgezellen. Dus wie weet dat ik zo meteen nog een paar mensen kan interviewen. Die misschien wel iets leuks kunnen vertellen. En misschien wel hier en daar wel een beetje een goede sfeer erin kunnen brengen.
0: Nou goed, dan gaan we dat meemaken. We gaan nu nog even lekker verder met de Guilty Pleasures. Zoals gezegd, deze uit 1969. Goud, maar vertrouwd. Neil Diamond en Sweet Caroline.

Neil Diamond op je radio. En Sweet Caroline. Ja, en over Guilty Pleasures gesproken. Dit is er wel een hele grote. Rick Astley, 1987. Never Gonna Give You Up. Nee, wij gaan niet opgeven. Wij zijn bij je tot aan 2 uur. En wij wandelen. Wij muzikaal mee. Met de wandelaars in het Horsterpark in Duiven.

De overlevingskansen voor mensen met kanker zijn de laatste 65 jaar ruim verdubbeld. Het KWF Kankerbestrijding heeft als ideaal een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker. We willen dat minder mensen kanker krijgen, meer mensen genezen en dat de kwaliteit van leven van de patiënt zo goed mogelijk is, tijdens en na de ziekte. Daarom financieren wij en faciliteren wij bij het wetenschappelijk onderzoek, beïnvloeden wij het beleid en delen we kennis over kanker en de behandeling ervan. En wij, op deze zondag, wij verzamelen geld in om dat te faciliteren. Is dit Rob de Nijs. En zondag, het zit er bijna op.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakte bij de ontsporing van

0: signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Zomer. Dit is Connect.

zondag 13 september 2026. En van de Guilty Pleasures zijn we aanbeland in de Eurodance. En eigenlijk zijn dat ook stuk voor stuk wel een beetje Guilty Pleasures. Charlie Nono is Metal Theo en Wonderful Days. Je hoort het hier in de nacht van Connect. In die nacht die ik jou mee ga nemen tot aan 10 uur morgen vroeg. Met alleen de lekkerste muziek. Speciaal voor de mensen die op dit moment aan het wandelen zijn in het Horstenpark. Zij lopen daar 24 uur tegen kanker. En wil jij nou een donatie doen? Nou, kijk dan even tv. Ja, want daar zijn wij op te zien. Daar zie je een QR-code in beeld. Nou, heb je er geen tv bij de hand? Pak dan je laptop. Ook daar zul jij de QR-code zien.

Doneer een bedrag en misschien weet ik wat leuk vindt. Vraag een plaat aan 0316 3x3. Dat is WhatsApp, maar je hoeft ook even bellen, dat kan ook. En we gaan nog een paar keer schakelen met Stijnmar. Die is op locatie. Maar nu is Dr. Alban en It's My Life. Je hoort het nu hier bij Connect. Life.

0: Captain Hollywood en de Captain Hollywood Project en Flying High. We gaan eens even kijken bij Stijmar. Stijmar, ik geloof dat je aan de wandel bent, of niet?
1: Nee, ik zit hier onder een afdakje.
0: Toch niet op die kapotte bank, hè?
1: Het erotisch wordt als ik zeg dat ik rode licht rechts naast van me heb. En ik heb allemaal vrouwen om me heen. Dus de scène is al gezet, zullen we zeggen.
0: Ja, ik sluit mijn ogen en ik zie het alweer geheel voor me.
1: Ja, dus als iemand van de redactie dit hoort, dan worden ze ook helemaal...
0: Foxwild.
1: Ja, Foxwild. Ja, dat is heel goed gezegd. Maar ik ga nu wat serieuzer gesprek beginnen.
0: Met
1: een vrouw naast mij. Mm-hmm. Deze vrouw heeft al eigenlijk een hele dag al bijna erop zitten.
0: Oké.
1: En ze doet alles met een rollator. En zelfs net toen ik de interviews ook aan de andere kant had, kwam ze wel eens langslopen en een van de mensen daar aangaf: Stijmar, deze mevrouw die moet je interviewen. Dus ik ben net hier even doorheen gelopen en ik kwam zo nodig deze gezellige tent tegen waar het alcohol goed vloeiend door de strotten gaat. Dus eigenlijk wil ik nou tegen die vrouw eigenlijk vragen van: goh, ik heb al iets vernomen dat u iemand heeft verloren in een hele snelle tijdspanning. Kunt u er iets over vertellen?
2: Ja, dat is mijn man. Die ben ik een tijd van 5,5 week verloren. De vader van mijn twee dochters. Wat heel moeilijk is om dat te bevatten in. Maar ik ben ook weer gesteund door zijn karakter en zijn aard. Wat hij doorgegeven heeft aan mijn kinderen, onze kinderen. Die hebben mij weer gesteund om het verdriet en alles te leren verdragen.
1: Ja, en ik had net ook met die vrouw even een gesprek gehad. Dat ze iets meer vertelt. Waar we ook aangaven, als je dit niet mee hebt gemaakt, dit is zo'n situatie, als je dat op zo'n snelle tijd krijgt te horen vanuit de mensen om je heen, en vooral met de doktoren die er omheen zitten, dat het ook af en toe wel eens gewoon niet te bevatten is voor de buitenwereld. In welke situatie beland dat je op een of andere dag weet dat het ooit heel snel kon gaan. En zoals nu al net vertelde, dat het op het begin op een of andere dag te horen kreeg. Hoe was dat eigenlijk om het toch een beetje te kunnen vertellen aan de mensen van hoe was dat dan om dat te beleven?
2: Je bedoelt de ziekte of?
1: Ja, maar ook gewoon, want toen u dat hoorde, dat kreeg u dus ook te horen dat er dus bij uw man, zeg ik het goed?
2: Ja.
1: De, bij uw man de tumor op een gegeven moment beschadigd is door dat
2: de endoscopie.
1: Door de endoscopie, juist.
2: Ja.
1: En hoe was dat om dat te horen? Want we kregen daarna ook nog meer informatie. Waar u eigenlijk meer wist.
2: Ze hebben het eerst ontkend, continu. Totdat de speciale verpleegkundige op een gegeven moment er achteraan gegaan is. En die ook te kennen heeft laten geven aan door de afdelingsarts van dat het dus echt werkelijk door de endoscopie is gebeurd. En dan voel je je zo verloren, eigenlijk een kluitje in het riet gestuurd van ik heb het de hele week gezegd.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje het kastje naar de muur.
2: Ja. Ja, en als je dan mag je een proces aangaan, dan krijg je hem niet mee terug.
1: Nee, want dat blijft gewoon hetzelfde eigenlijk.
2: Het verdriet blijft even groot en dat gaat jaren duren tegen zo'n groot ziekenhuis. Dus dat hebben we gewoon geweigerd. We hebben het moeten aanvaarden. Dat heeft jaren gekost. Maar daar heeft de eerste samenloop heel veel al aan meegewerkt om dat een beetje een plaatsje te geven. En Zodoende zijn we hier weer terechtgekomen.
1: En wat u vertelde ook dat het de eerste keer al eigenlijk aardig door de loop eigenlijk al wel goed had kunnen verwerken om daar de stap in te kunnen zetten.
2: Doordat je komt daar. Nou, dat was in Tiel en dat was veel groter dan hier. We liepen daar geloof ik met 1000 man. Maar dat je één familie was. Zo voelde het. Je hoefde elkaar maar aan te kijken. En als je begon te huilen of wat dan ook, sloegen ze je arm om je heen. Dat was zo'n warm gevoel. Dat je echt in die 15 maanden ervoor meegemaakt had. Dat werd in dat weekend voor je, ja.
1: Je hebben en houden als het ware gewoon met elkaar kan delen. De last.
2: Ja, alles. Het was één familie. Ja. Terwijl je elkaar niet kende.
1: Nee, net zoals ik bij u nou één keer zit. En zelf heb ik het ook een verhaal hierin. Die zal ik later in de uitzending ook nog wel een keer vertellen. Ik kan alleen maar zeggen dat alleen maar liefde met elkaar alleen maar te delen is. En juist elkaar te steunen en ook echt nog steeds te kunnen onderstrepen hoe belangrijk dit is om überhaupt geld in te zamelen voor deze vreselijke ziekte.
2: Ja. Nou, Diamond, ik heb ook op het bord geschreven. Ik hoop dat we ooit deze ziekte kunnen vergeten in deze wereld.
1: Ja, dus het is, bij mij kan ik het ook alleen maar onderstrepen omdat ik het ook toen we om 18e tot en met mijn dood dit gaan draaien.
2: Ja,
1: en dat is bij u ook hetzelfde?
2: Ja, uiteraard. Het schip op 5-jarige, op 3-jarige leeftijd, mijn zusje van 5 moeten verliezen. Wat toen nog jeugdkanker heette. En dat is ook wel iets wat je, daar krijg je dus van kind af aan al mee dat het een vreselijke ziekte is. En dan overkomt het je man later. Mijn vader had prostaatkanker, maar dan heb ik iets van, ja, die was 87. En dan heb je het doet pijn, maar het blijft een mooie leeftijd om je ogen te sluiten. Ja.
1: En dat je het nu met z'n allen kan delen, dat is eigenlijk het belangrijkste.
2: Het belangrijkste, dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen en ja, iedereen leeft mee en doet met je mee. En dat is gewoon fantastisch.
1: En dat is een hele goede afsluiter voor deze interview. Maar er gaat nog wel meer volgen.
0: Ja, zeker. Maar ik ben even compleet even helemaal van apropos af. Want ja, ik ben op dit moment alleen in de studio. En als je dan dit verhaal hoort van een vrouw die jou vertelt tot haar man binnen 5 weken na de diagnose is overleden. Dan moeten we toch met z'n allen heel rap, maar dan ook heel rap, heel veel geld erin gaan zamelen om te zorgen dat deze ziekte behandelbaar wordt. En dat er mensen genezen. Wauw. Ik ben stil. En jij kent mij een beetje, zeg maar, ik ben niet gauw stil te krijgen.
1: Nee, dus daarom zei ik net al van tevoren, het wordt even een ander gesprek als wat we van muziek gedraaid hadden.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar vanaf mijn kant heel veel liefde, hoop en geloof voor die mevrouw en
1: dus
0: voor iedereen die er is.
1: Hier,
0: yes?
1: Dus alleen maar terug, kan ik het alleen maar zeggen.
0: Oké. Gaan we gauw verder met de muziek, want dat hoort er ook bij. Want muziek verbindt. Het neemt geen ziektes weg, maar het maakt het leven wel een stukje aangenamer. La Bouche, I Be My Lover. Nu hier bij Connect.

En ik hoop dat ik met mijn muziek de mensen de power geef om te wandelen in het Horsterpark in Duiven. Daar waar 24 uur tegen kanker gelopen wordt. Wil jij nou ook doneren? Ja, kijk dan eens op onze site of anders. En ga naar live kijken. Dan zie je een QR-code. Scan die QR-code en doneer. Want samen zijn we sterk tegen kanker. En samen kunnen wij een heleboel geld inzamelen. Om voor onderzoek ter genezing van kanker. Is dit Culture Beat? Mr. Veen. Kom.

Beste Eurodance, dat hoor je dit uur. In het programma wat speciaal in het teken staat voor de 24 uur tegen kankerloop die gehouden wordt in het Horsterpark in Duiven. En ik kan niet vaak genoeg zeggen, doneer, doneer, doneer. En geef mensen weer hoop, geloof en liefde. Nou, liefde zit er altijd wel. Maar geef mensen vooral weer hoop. Hoop dat deze verschrikkelijke ziekte makkelijker te genezen is. En ook te voorkomen is. Want dan kunnen wij alleen met z'n allen, als we de schouders eronder gaan zetten, wat aan doen. Vandaar dus ook deze 24 uur durende radio-uitzending, waarvan ik hem maar liefst 10 uur mag vullen. Is het lang? Ja. Is het zwaar? Ja. Gaan we door? Ja. Want ik wil gewoon die 10 uur volmaken. Gewoon omdat ik mijn beste beentje voor wil zetten. In een gevecht tegen deze ziekte. Ja, ik zelf gelukkig niet. Maar iedereen heeft het wel eens meegemaakt. En je hoorde zojuist Stijn maar in gesprek met een vrouw die haar man binnen 5,5 week verloor. Ik werd er stil van. En het raakte mijn hart. Zit Hathaway, nu op je radio. Dit is de

was toen de tijd de opvolger van What Is Love. Deze was in de jaren 90 toch wel heel erg mooi en lekker. En een van de eerste 90s hits in de Eurodance platen. MC Saw en The Real McCoy en Another Night. Ja, als je naar buiten kijkt is het donker. Maar het Hoesterpark is verlicht vol van de lampionnen. Dit is Connect. Goedemorgen.

Another Night, MC Sean en Real McCoy. Dit, Felix, Don't You Want Me. En hier, ja, hier ben ik helemaal los gegaan op de Linde in Groesbeek. Je kent dat nog? Don't you want me?

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

dit hele uur de beste Nederlandstalige zangers. Ja. En één daarvan, als je het doet, tenminste. Ja, dat dacht ik al. Hij had wat aanloopproblemen. Jan Smit, als de morgen is gekomen. Nou, dat duurt nog heel eventjes. Maar we gaan zo wel schakelen met Stijn maar.

0: ons uurtje. Alleen maar Nederlandstalige zangers. Laat de zon in je hart. René Schuurmans. Hier bij Connecten. Ja. Nee. Hij is een beetje ondeugend, het systeem. Ja. Gewoon. Echt eerlijk waar. Ik weet niet wat hij last van heeft. Maar goed, stel maar. Ik ga gauw naar jou toe, jongen. Jij staat nog steeds in het Worstenpark in Duiven.
1: Ja. Nou, eigenlijk technisch gezien, ik zit nog steeds op de plek waar ik nog steeds zit.
0: Oké. Okay.
1: Zal ik maar eens even verder gaan? Ik ga even verder kijken.
0: Ja, dat is goed, jongen.
1: Nou, dan lopen we even onder het kraampje met de rode lampjes. Lopen we even verder. Ik merk dat het iets aan het regenen is. Dat is wat minder. Dus het is een beetje een druilige avond, maar de lopers zijn er nog steeds. Ik kan het bevestigen. Ze zijn er nog steeds. Nog steeds. Echt, ik kan nog steeds niet voorstellen dat mensen überhaupt dit voor doen. Want anders, mensen nog steeds hier lopen, echt die 24 uur helemaal door laten gaan.
0: Ja.
1: Dat zijn echte diehards om echt te onderstrepen waar we mee bezig zijn. En waarvoor we het überhaupt doen. Want uiteindelijk is het gewoon een K-ziekte. Het is ook letterlijk met een K. Dus uiteindelijk kan ik alleen maar onderstrepen van, voor die mensen die nu aan het lopen zijn, en die helemaal al die rondjes in deze vervelende K weer. Het gaan we weer. Met deze vervelende omstandigheden gewoon door blijven gaan. En als we heel goed door de bomen kijken, gaan we al een beetje een glimp zien van het ochtendkleuren. Dus eigenlijk met andere woorden, we zijn al aardig, volgens mij al aardig, wat een uurtjes onderweg. En er zijn al een aantal mensen die nu al aan het slapen zijn of proberen de slaap te vatten. Maar dat werkt momenteel niet echt, omdat er vooral guur is en het is een beetje vochtig en alles zit een beetje aan het plakken momenteel. En we zitten met z'n allen hier zo op smacht te wachten zometeen dat we met z'n allen weer met meer man hier gaan rondlopen en met meer gezellige lopers de laatste kilometers gaan afbeulen. En dan was het echt een heel mooi bedrag gaan binnenharken.
0: Ja. Je brengt het echt helemaal zoals ik het ook zou brengen, Stijmer.
1: Ja. Nou, dat dacht ik ook zo, hè.
0: Ja, en als jij
1: zo perfect, zo nog alles nog zo nog mooi eruit ziet, dat ik eigenlijk morgen eigenlijk toch iets meer, dat het gras toch iets minder groen is. Dat we toch eigenlijk kunnen zeggen, we hebben echt uurtjes gelopen, dat we met z'n allen zoiets hebben van, nou, dit gaan we nog even fijn nog een keer met z'n allen nog een keer doen. Het komend jaar dan.
0: Ja, nee, absoluut. Hey, maar even wat anders. Is het park nou helemaal verlicht met die kaarsenzakken, zeg maar.
1: Ja, dat zei ik wat ik nog bij het begin nog aangaf. Dus echt overal waar je ziet, dus de hele route.
0: Mm-hmm.
1: Daar zijn dus onder, zullen we zeggen, 20 centimeter allemaal van die kaarsjes. Nou, het zijn eigenlijk elektrische kaarsjes. Want als het echte kaarsjes zijn, dan zou het allemaal kapot zijn. Oh, ik kan één ding bevestigen. Het zijn echte kaarsjes.
0: Oh, ook nog eens.
1: Ik sta er nou bij de paar en denk, oh, ik moet even wel bevestigen dat het echte kaarsjes zijn.
0: Oké. Dus ja. Dus,
1: en buitenom trouwens, wel goed te vertellen, de dichtbijzijnse zijn allemaal kaarsjes en de andere zijn allemaal elektrisch. En alle kaarsjes zijn ongeveer rond de 20 centimeter van elkaar af. Dus het is echt een schouwspel om te zien dat al die lampjes, waar mensen dus de 24 uur nog steeds in deze donkere krochten van de nacht nog steeds langsop lopen en nog steeds gewoon de voeten en de benen nog steeds aan het bewegen zijn en nog steeds going strong gaan. Echt, wat een prestatie, wat ik eigenlijk niet kan, waar alleen maar onderstrepen dat dit nog überhaupt gebeurt.
0: Nou, dus,
1: en dat eigenlijk nog meer mensen in Nederland dus hopelijk dit horen en eigenlijk stiekem eigenlijk gewoon weer naartoe kunnen komen. Dat we gewoon eigenlijk dit schouwspel kunnen aanzien. Dat de mensen überhaupt hier iets voor over hebben voor deze fantastische evenement.
0: Ja, nou helemaal top. Fijn die sfeer impressie voor jou, Stijmer. Gaan we gauw verder met de muziek. Ik hoop dat ik jullie daar op het in het Horstenpark een beetje, maar dan ook een klein beetje op weg helpen naar de finish. Ja, is dit Frans Duits en jij denkt dat je alles bent voor mij. Terwijl Stijn maar een dansje doet op het grasveld, draaien wij de lekkerste.

0: Frans Bauer, ja, van Brabant naar Bordeaux in mijn de cabrio. Ja, je hoorde het hier in de nacht van Connect. Tijn die was de hele middag op pad met zijn... met eigenlijk om interviews op te nemen. En hij nam het volgende interview nam hij op met een grove jonge dame.
1: Ik loop hier naast Davy.
0: Davy, ja.
1: Waarom loop je mee?
2: Nou, sowieso om geld op te halen natuurlijk, voor het goede doel. En persoonlijk ook ervaring mee met mensen die eraan kwijtraakt. Dus dan denk ik dat het een heel mooi iets is om iets terug te doen zo. Ja.
1: Ja. Want, kan je daar meer over vertellen in je persoonlijke omgeving?
2: Mijn tante is in 2003 overleden. Vrij jonge leeftijd. Dus de leeftijd waar ik nu bijna naartoe ga. Dus dat is wel gek om erover na te denken. Om dan deze manier iets te kunnen doen om dat voor andere mensen misschien te voorkomen, dat zou heel mooi zijn.
1: Ja. Want hoe lang loopt u nu al vandaag?
2: We zijn begonnen het eerste uur, dus om 2 uur hebben we een uur gelopen met de hele groep. En nu een uur en 38 minuten bijna.
1: Ja, en dan ga je ook lopen in het donker, neem ik aan?
2: Ja, ik loop tot iets over 10. Dan ga ik even naar huis een paar uurtjes slapen en dan kom ik er terug.
1: Ja, want dan in het donker, dan is het stil.
2: Ja.
1: Dan ga je malen. Wat komt er dan naar boven?
2: Nou, ik ben niet echt. Ik had net lekker een podcastje op. Ik was even voetbal aan het luisteren net. Dus ik probeer altijd wel iets op te hebben om. Ik ga niet echt malen erover.
1: Nee,
2: of zo.
1: Probeert u dat te voorkomen?
2: Nee, ik vind het gewoon lekker om iets te luisteren. Dus vanmiddag op de fiets hier naartoe ook. Even een podcastje op. Lekker luisteren. Dat loopt gewoon wat makkelijker weg.
1: Ja. Ja. Jullie zijn met een team. Hoe groot is het team?
2: Volgens mij bestaan we uit 7 mensen. Ja, okay. Allemaal collega's van elkaar.
1: Je moet nog wel even heel veel succes.
2: Ja, dankjewel. Komt goed.
3: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Dit is het weekend van Collect. Met je favoriete muziek uit het verleden en de hits van nu. Jouw regio. Jouw muziek.
1: Met Collect ben je overal thuis.

0: feest waarvan ik morgen niks meer weet. Ja, daar ken ik alles van. Snolle bolletjes, je hoorde het hier in de Nacht van Connect. De nacht waarin wij 24 uur tegen kanker aan het lopen zijn, dan wel muziek verzorgen. Ja, en deze werd aangevraagd voor maar liefst 35 eurotjes. Nou, heerlijk zeg. Dan gaan we eens even kijken bij Stijmaar, want die staat volgens mij in de stromende regen weer.
1: Nee, gelukkig niet, dan weer niet. Maar als je het kon zien, wat ik nou zie,
0: ja.
1: Zie je dan nog steeds, na de regenbui, we hebben echt een regenbui, wat er echt bizar even tekeer ging. En het, zeg je dat? Mijn schoenen zijn aardig nat aan het worden. Maar goed, dat is een kleine bijzaak. Want ik zie hier twee mensen weer langskomen die natuurlijk door weer en wind gewoon nog steeds aan het lopen zijn. U zal het steeds niet geloven. Ga zo door! Hey! Ja, je moet ze uiteindelijk toch wel een beetje motiveren. Want het was net echt uit de hemel kwam het gevallen dat je denkt, nou, dan moet je toch wel mee ophouden. Maar nee hoor, de echte deurvals blijven gewoon nog doorgaan. Of het nou wil of niet. Dit is uiteindelijk een echte prestige fragment. Of prestige voor jezelf, maar ook vooral voor de mensen die het überhaupt allemaal ondergaan. En ik kan het alleen maar onderstrepen en ik kan er straks allemaal even een klein kort verhaaltje nog over vertellen. Maar de zon komt op, zou je zeggen. Ik zei net al dat het een beetje aan het schemeren is. Maar dat is een beetje te vroeg, vond ik eigenlijk achteraf. Want volgens mij is het eigenlijk door de bewolking die heel laag hangt, is het nog steeds belicht door de lichtvervuiling die we ook natuurlijk hebben. Dus ik hoop dat ik zometeen wel een beetje de zonnestralen ga zien van het ochtendglorie. Want dat gaat ons wel een beetje er doorheen trekken, denk ik zo.
0: Ja, nou ja, goed. Ik hoop dat mijn muziek, want jij hebt de kleine speaker bij je, hè? Niet te hard, ja. Want de mensen liggen mensen te slapen daar op het grasveld. Ja, niet op het grasveld, dus maar in hun tentje.
1: Als er wat gebeurt, dan kan ik het altijd nog horen van, ligt het aan mijn apparatuur of ligt het dan überhaupt aan de uitzending? Ja.
0: Nou, ik ben nog steeds klaar wakker. Ik heb een heerlijke bak koffie gepakt. Koekje erbij, dus hey.
1: Ook nog? Ja, ik heb een zak chips gekregen nog.
0: Ja, dat bedoel ik dus. Ik zeg tijd voor de...
1: Ik wist van tevoren even niet of ik hier nog überhaupt nog iets van eten of drinken kon scoren. Maar ze zijn hier allemaal heel vrij en allemaal hartstikke steunend aan elkaar. En ik word ook elke keer hier goed behandeld.
0: Nou, dat is toch helemaal fantastisch om te horen. Gaan we gauw verder met de muziek. Is dit Jeroen van der Boom? Stijmaar, ik spreek jou zo weer.
1: Tot zo.
0: Hoi. En kom erop, je hoort het nu hier in de Nacht van Connect. Dit is de nacht waarin wij werken naar een hoger.

Jeroen van der Boom en kom maar op, je hoorde het hier in de nacht van Connect. Gaan eens even kijken naar het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er steeds meer op steeds meer plaatsen lichte regen. Verder is er een zachte nacht met minima rond de 17 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Zondag is bewolkt en in eerste instantie regenachtig. In de middag trekt de regen weg en komt er naast de bui ook de zon tevoorschijn. Het is 20 graden en na het weekend is het tijdelijk warmer met maandag flink wat zon. En maar vanaf dinsdag is het wisselvalliger en later in de week koelt het echt wel af naar een graad of 18 tot 20. Ach, je hoorde zojuist Jeroen van der Boom en kom maar op uit 2012. Dat is alweer 14 jaar geleden. Dit is nieuw. Samuel Welten samen met Ruzo. En heel simpel, boom.

Samuel Welten samen met Rousseau. En boom, ja. Ja, en dan zit het vierde of het vijfde uurtje zit er ook even op. Ja, absoluut. Ik ga het je achterlaten met de zomerrit van dit jaar.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers.

van 5 uur geworden hier in de Nacht van Connect. De nacht waarin wij 24 uur radio maken. Waarin ik onderweg ben in uur nummer 6. Het uur met een heerlijke, stevige bite. Absoluut de lekkerste rock ballads. Je hoort ze voorbij komen hier in de Nacht van Connect. Nog een uurtje is het nacht en dan wordt de ochtend is het al daar. Is dit Alice Cooper en Poison? Heb jij nou ook een verzoekje? Stuur even een WhatsAppje 0316 6x3 en doneer voor het goede doel. Het KWF Kankerfonds.

0: Disco Soul Classics. Naar de Guilty Pleasures. Van de Guilty Pleasures. Ja, zijn we nu toch eigenlijk aanbeland in het blokje rock. Hoor je Bon Jovi en It's My Life. En ja, hij staat in de regen op dit moment. Ja, hij staat een beetje te verpieten. Onze eigen Stijnmaar. Stijnmaar, we beide nog steeds, ja. Jongen.
1: Ik ben nog steeds. Inmiddels gelukkig is het droog.
0: Oh, is het droog geworden? Beter. Ja, hier in ja, Zevenaar regent het op dit moment.
1: Echt nat, nat, nat, nat.
0: Oké.
1: Okay. Nee, dus daar zijn we bezig. We hebben echt een lekkere platen gehad. En ik zie links van mij bij de grote letters waar ik erbij sta. Die worden een beetje aangestoken van de lichtjes die erin zitten. Want er zitten lichtjes. Heb ik nog een korte vraag of even uitleggen over de lichtjes die ik nou zie. Die opgestoken, die momenteel echt aan zijn. Met vet vuur erin. Die zijn ook getekend. En die zijn allemaal door de kinderen allemaal getekend aan de buitenkant. Dat was net nog vergeten even te vertellen. Dat is een leuk detail erbij.
0: Ja.
1: En ik hoorde het vernomen had dat we ook een kleine en een grote ronde hebben. En ik had bedacht, weet je wat, ik ga nou maar eens een keer de grote ronde lopen. Ik heb nu al 3 keer de kleine al gehad. En nou doe ik maar eens een keer de grote. En aangezien dat we toch even de grote doen, had ik ook Michel net ook al verteld. Ik, als een 10-jarige heb ik het als presentator die nu op de radiotoren is, ook jammer genoeg te maken gehad met iemand die mij dierbaar was en die helaas 12 jaar overleden is. Of iets meer. Dat is mijn vader. Die is ook helaas door een vervelende ziekte overleden. Waar we het over hadden. Waar we voor lopen. En dan hadden we vroeger altijd het nummer die ook bij begrafenis werd gedraaid. Dat was van John Denver met Sunshine on My Shoulders. En ja, dat is natuurlijk wel. Als ik de nummer altijd hoor, dat is altijd wel een bijzonder moment voor mijzelf. Want het was een van zijn nummers die ook een jaar voordat hij overleed. Specifieker zijn. Het half jaar voordat hij overleed hebben we nog een laatste eerbetoon met z'n allen kunnen doen. Toen mijn vader en mijn moeder 25 jaar getrouwd waren. En dan werd die nummer ook nog gedraaid. Zodoende ga ik dus deze. Ben nu op momenteel echt aan het lopen. De hele lange route. Dus het loopt ook voor hem natuurlijk. En natuurlijk voor iedereen überhaupt die het vervelende ziekte heeft meegemaakt. Of überhaupt de hart onder riem wil steken. En natuurlijk dan het portemonnee kan trekken om toch een kleine donatie te doen. Al is het van 2-3 euro. Het gaat om het idee dat we in ieder geval wel proberen met z'n allen in ieder geval de ziekte waar wij voor lopen. En met mensen die er echt uren voor lopen. Ik loop nu maar 1 rondje. Maar dat die echt gewaardeerd worden tot op de bot. Want ze hebben echt elke uur hier gelopen en gelopen door de regen aan toe. Dat is echt niet voor te stellen. Ik sta er nog steeds versteld van. Maar er zijn nog steeds harde bikkels die dat echt dit door jaren heen en door alle weersomstandigheden gewoon dit doen. En dat is echt voor de eerste keer dat ik dit meemaak, dan is het niet voor te stellen. Dus eigenlijk zou ik zeggen, mensen, kom. Kom dit zien in deze vroege ochtend.
0: Ja, zeker. En als je wilt doneren en je woont in Midden-Gelderland, dan kun je Connect zien op tv. Daar is een QR-code. Scan die en doneer. Is dit Brian Adams Run to You?

Bruce, The Boss, Springsteen en Dancing in the Dark. Ja, op dit moment in het Horsterpark wordt nog steeds gelopen. En volgens Stijma werd er ook een beetje gedanst. Nou, dat is wel fijn. Er werd overigens ook aangevraagd door Peter. Peter betaalde er maar liefst €45 voor. Leuk bedrag. Wil je nou ook een plaat aanvragen? Dat kan. Gooi hem dan in de app. Dat is 0316, 6x3. Maar daar moet dan wel een donatie tegenover staan. En die kun je weer doen via een QR-code die je ziet op de tv, dan wel op je computer. Ja, en wat het uiteindelijke bedrag gaat worden, weten we niet. Dat wordt een big surprise. Is dit Chicago? Nu op jouw radio. Baby, what a big surprise.

0: Chicago op je radio. En baby, what a big surprise. En naast Tijmar hebben wij natuurlijk ook nog Tijn gehad, die vandaag overdag eigenlijk de taak van Tijmar had. En hij had een heel mooi gesprek met een deelnemer die gelukkig genezen is aan deze vreselijke ziekte.
1: Hoeveelste rondje is dit, Gerrit?
2: Ik ben om 8:00 begonnen, dus mijn derde rondje.
1: Ah, kijk, dus het valt nog mee. Hoe laat moet u door?
2: Tot 9:00, van 8 tot 9.
1: Ja, want u loopt alleen samen met uw vrouw of ook nog met andere mensen in uw team?
2: Ik loop nu alleen, maar ons team bestaat uit 21 mensen of zo. Dus ja, nachtelijk uur is dun, maar overdag is het drukker bezet. Ja.
1: En waarom loopt u mee?
2: Waarom loop ik mee? Ik ben zelf patiënt geweest.
1: Geweest?
2: Ja.
1: U bent genezen?
2: Ik ben genezen.
1: En wat voor een kanker had u?
2: Ik deed eerst een keer mee met een bevolkingsonderzoek. En ik werd er gelijk uitgepikt. Ik dacht, ja, dat kan ik niet zijn. Want ik ben hartstikke gezond en fit. Maar ze hebben een fout in de barcode gemaakt. Dat kan ik niet zijn. Maar het onderzoek wees toch wel uit dat ik er wel een tumor had. En ja, er moest snel ingegrepen worden.
1: Was u bang?
2: Ik was hartstikke bang. Ja, ik dacht, ik ben de volgende die nu het slachtoffer gaat worden. Maar gelukkig op tijd ingegrepen. Ja, en ik loop nu mee, dus ik ben er nog. Ja,
1: ja, dan staat je leven op je kop, op zijn kop.
2: Gigantisch, ja. Ik heb een week lang niet geslapen. Maar hoe kan dit? Maar hij zat er wel degelijk. Ja.
1: En dan bent u nu extra dankbaar dat het verholpen is?
2: Ik ben zeker erg dankbaar dat het verholpen is. En zeker door de technieken en snel ingrijpen. Ja, daarom loop ik hier nog. Als we geen bevolkingsonderzoek hadden gehad, dan was het al wel gebeurd geweest, denk ik. Ja. En in de omgeving waren een aantal mensen die dat nooit aan deel hebben genomen. En toch hebben ze er direct weer een envelop opgevraagd. En toch weer een thuistest gedaan om te kijken of ze ook binnen die categorie zouden vallen. Maar ja, je weet 4% wat eruit gepikt, hè. Je laat dusdanig een moment van het test liggen die je gratis krijgt aangeboden door de overheid, om toch mensen vroegtijdig signalen eruit te pikken. En ik dacht ook van, ja, hoe kan dat, man? Ik was hartstikke actief. Ik deed van alles en in één keer zat toch een bron van een tumor in mijn darmen. Ja.
1: Ja. En vannacht, dan is het donker, dan is het stil. Dan loopt u ook?
2: Ja, ik loop ook een uurtje vannacht nog. En ja, goed, het is op zich, je weet waar je het voor doet. En ik heb geld binnengehaald.
1: Hoeveel geld heeft u opgehaald?
2: Ja, ons team zit nu over de 1000 euro. Dus op zich is dat prima zo. En dan kijken we of we ons doel met de hele groep kunnen halen. En dat zou hartstikke mooi zijn. Huh?
1: Ja, dan is het donker. Dan is het stil.
2: Ja.
1: Dan ga je malen. Wat gaat er dan naar boven komen?
2: Nou, er zijn nu natuurlijk... het zijn altijd mensen die het veel slechter hebben. Die nu nog in het ziekenhuis liggen. Die heel in een behandelingstermijn zitten met chemo's en bestralingen, noem maar op. En dat is gewoon schrikbarend. Als je ook ziet, mensen die chemo hebben, die zitten 12 stoelen. En dan zit je een half uur in, 3 kwartier. En achter die mensen zitten allemaal families. Er zit zo'n kluwe aan mensen omheen. En dan gaat elke dag, 5 dagen in de week, als je bijvoorbeeld Rijnstaat hebt, 5 dagen in de week zitten daar allemaal patiënten. En dat is schrikbarend, ja.
1: Dank u wel, heel veel succes nog.
2: Ja, graag gedaan.
0: Ja, dit zijn van die verhalen die raken je. En dan zeg ik altijd maar zo, vergeet de mensen niet. Nee. En wij hopen eigenlijk met onze uitzending dat die mensen blijven herdenken. Nu, Simple Minds op je radio.

zijn nog steeds bezig met de marathonuitzending rondom 24 uur wandelen. 24 uur wandelen voor, ja, om zoveel mogelijk geld op te halen tegen die vervelende klotenziekte. En voor sommige mensen kunnen ze zeggen, dat was yesterday. Maar sommige mensen overleven het niet. En laten we voor die mensen heel veel geld binnen gaan halen.

That Was Yesterday. Kanker zet je leven op zijn kop, of je nu zelf ziek bent of herstellende, of iemand in je omgeving is getroffen. Omgaan met kanker hoef je niet alleen te doen. Het Braamhuis is een laagdrempelend inloophuis waar iedereen zonder afspraak terecht kan. En daar, ja, daar lopen wij nu voor, op dit moment, in het Horstenpark in Duiven. Wij zijn bij je, tot aan 2 uur. Met alleen de lekkerste muziek is dit Toto en Pamela uit 1987. Ik wens jou een hele goede morgen.

Je hoort de status quo en in the army now. Ja, dan zit dit uur er ook op. Uurtje nummer 6. Alleen maar lekkere rock ballads. En ik dacht eigenlijk, waarom zal ik niet eindigen met Phil Collins in the air tonight? Ja, want dat is wat we zijn. We zijn allemaal wakker. En als je dan naar buiten kijkt, de zon probeert door het wolkendek heen te komen. De nachten doen verdwijnen. Langzaamaan wordt het ochtend. En denken wij, zij die daar lopen, in het Horsterpark, aan geliefden die ze verloren hebben, of de ziekte die ze overwonnen hebben. En laten wij dan met z'n allen massaal doneren. Zodat deze ziekte makkelijker geholpen kan worden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Vorig weekend waren de Amerikaanse gezanten van president Trump, Witkoff en Kushner in Moskou en Kiev voor overleg. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Die werd met 5 anderen in juli in het district Üsküdar gearresteerd op verdenking van corruptie. Zijn partij, Yeni Parti, noemt dit onrechtmatig en spreekt van een politieke vervolging van oppositiebestuurders door de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De repatriëring van de slachtoffers en andere inzittenden van de donderdag verongelukte OAT-bus gebeurt niet alleen met bussen, maar ook per vliegtuig en ambulances. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. Bij het ongeluk afgelopen donderdag vielen 5 dodelijke slachtoffers. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

4 minuten na de klok van 6 uur geworden. Dirty Cash, Money Talks, Adventures of Stevie V. Een uurtje nummer 7. En weet je wat het is? Ik kom deze nacht door eigenlijk door de mooie verhalen die Stijn maar haalt. De verhalen die Tijn eigenlijk overdag gemaakt heeft. Zijn dit de grootste nummer 1 hits van Nederland? Een uur lang. Avicii, nu op jouw radio.

Avicii op je radio en Wake Me Up. Ja, heel langzaamaan ontwaakt Nederland weer. En ontwaken ook de nieuwe lopers. Ja, want ja, de een die heeft al heel wat rondjes gelopen. En voor de ander is het de allereerste. De allereerste ronde die je gaat lopen. The First Time, Robin Back, nu op jouw radio. Dit is 24 uur lang radio ter ondersteuning van 24 uur tegen kanker.nl. 24 uur lopen. First

Robin Beck hoorde je hier in de ochtend. Ja, het is ondertussen ochtend geworden. De ochtend van Connect. Een extra lange uitzending. Van 6 tot 10 ben ik bij je. Met de lekkerste muziek om wakker te worden of om slapen te gaan. Of om te wandelen gaan, ja. Ga naar www.24uurtegenkanker.nl en doneer. Of anders kijk tv. En doneer via de QR-code die in beeld staat. En vraag een plaat aan. 0316 6x3. Deze werd aangevraagd. Anoniem, ja. En voor €15. Marco Borsato en binnen.

0: uit de glorietijd van Marco Borsato, 1999. Binnen. Dat was een nummer 1 hit in dat jaar, absoluut. Dan gaan we maar eens even schakelen naar Stijnmaar. Stijnmaar.
1: Ja, zeg het
0: eens. Ja, als het goed is, sta jij bij de start, of niet?
1: Ja, ik sta bij de start. Nou. En, nou, we hadden even afgesproken om een wandelaar te hebben. Nou, die heb ik dus net niet op dat moment dat je zegt binnen 2 minuten. Maar ik heb er wat anders.
0: Ah, vertel.
1: Er zijn twee dames nu heel hard bezig om de ontbijt te verzorgen. Ja, rond deze tijd zijn de mensen ook al bezig voor het ontbijt.
0: Ja, ik heb zin in ontbijt.
1: Als mensen al net wakker zijn, zijn ook al mensen als nu al bezig. En dan heb ik er een van de dames heb ik nog voor me staan. Stelt u voor en vertel eens wat zien we hier eigenlijk? Wat kunnen ze zo meteen verwachten?
2: Wij hebben hier ontbijt voor mensen die het besteld hebben na het lopen. En nou, ze kunnen daar broodjes, kaas, een gebakken eitje, gekookt eitje, shootje, koffie, thee en dat soort dingen.
1: Kijk,
2: dat
1: zijn we aan het voorbereiden.
2: Ja.
1: Ja. Nou, het ziet ook heel lekker uit. Ik zie allemaal fruit, ik zie ook al sapjes. Ook natuurlijk dat heel veel mensen belangrijk vinden. Dat is koffie. Dat zit er ook natuurlijk, ja. Want sommige mensen kunnen er echt niet opstaan zonder een bakje koffie. Heeft u dat ook wel eens?
2: Oh ja, de bruine motor, hè?
1: Ja, oh ja. Ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja. Nou begin ik altijd mee, 's morgens dus.
1: Oh, lekker.
2: Ja. Dus,
1: ik zie ook nog de eieren. Worden die ook nog gekookt? Zometeen ook nog.
3: Die
1: zijn nog gekookt. Oh, kijk.
2: Daar gaan we het bakken.
1: De pan die hier staat, hier rechts, dan hebben, dus een, hebben wij een hele mooie grillpan. Als u een bepaalde, iets met een kippenpan, zullen we maar zeggen, zo ziet het eruit.
2: Ja, ik weet ook niet hoe het heet, maar
1: ja, ik kan het wel zeggen, maar dat gaan we weer met een merk knoeien, dus dat doen we maar niet. En nu heb ik het maar heel netjes gezegd.
2: Nee, dan gaan we eitjes op bakken, voor mensen die het willen. En ja, daar zijn we zo meteen hard mee bezig.
1: Nou, kijk, dat zijn we al aardig bezig.
0: Ja, Stijn maar.
2: We hebben ook gelopen, hè? Ja. Met z'n tweetjes. Dus na afloop hebben ze ons gerondeld om ontbijt. Ik zeg, ja, maar dat doen we gewoon. Het is voor een goed doel. Ja. En we doen het nu al voor de 4e keer. Dat doe ik samen met mijn schoondochter voor de 4e keer. Ja.
1: Kijk, dat is leuk om te horen. Applaus, ik applaus. Ja. Stel.
0: Ja, nog. Ik hoor een gebakken eitje. Ik hoor verse broodjes. Ik ruik de koffie al. En oh, ik heb zo'n zin in een ontbijt. Maar ja, ik moet er even wachten. Want ja, ik ben er nog tot 10 uur. Kwam jij nog deze kant op, vrolijke Frans?
1: Het is wel een mooie. Je wilt eigenlijk vragen aan mij zometeen of je een ontbijtje kan regelen.
0: Sst, heel stiekem.
1: Nou, we zullen kijken of we zo gaan regelen. Vanuit huis kan ik ook altijd heel veel nog heel snel nog wat brengen.
0: Nou ja, komt helemaal goed, joh. Het hoeft niet, ik heb hier genoeg eten, daar gaat het niet om. Maar het klinkt zo lekker, gewoon een ontbijtje.
1: Ja, maar het ziet er ook echt uit. Als ik het kan wil beschrijven voor de mensen die überhaupt net wakker zijn. Dat zou ik eigenlijk eerder zeggen van kom hier naartoe en ga het ontdekken wat je allemaal ontdekt. Want het is eigenlijk ook nu eigenlijk het leukste moment eigenlijk aangebroken dat nu eigenlijk alles op gaat starten.
0: Ja, geweldig, hè?
1: Het is gewoon lekker lekker rustig aandoen en genieten van het weer. Je zou verwachten dat het koud is, maar ik sta hier gewoon met mijn met mijn vest open, mijn jas eigenlijk open. En het waait, maar het is totaal niet koud.
0: Nee, ja, ik kijk even op de weerkaart hier zo. Het is 17 graden. Het is heerlijk wandelweer. En ja, fantastisch toch. Nou, weet je, ik zie jou straks in de studio. Ga ik ondertussen nog een keer een nummer 1 draaien. Uit 1984, bij Benetton, Love is a Battlefield. Ik draai hem speciaal voor jullie. Zodat jullie kunnen wandelen. En heel veel geld op kunnen halen.

En nummer 1 uit 1984 heb ik het over Bronze Capeed en Small Town Boy. Het verhaal over de jongen, ja, die homoseksueel was en niet geaccepteerd werd in zijn eigen stad. Dus deze speciaal voor Stijnmaar. Hij vroeg er in het begin van de nacht al om chips. 1000 Arabian Nights, nu hier bij Connect.

0: En de vraag is dan, welke chips was het? Was het nou naturaal of paprika? Nee, 1000 Arabian Nights chips. Ja. En dan gaan we nu luisteren naar een bijdrage van Tijn van afgelopen middag. Die liep met een mevrouw en... wat een goeie doen. Ja, ik begin te merken. Ja, het wordt allemaal wat... Na 7 uur radio maken wordt het allemaal niet meer zo scherp. Laten we het allemaal bouwen.
1: Ik loop hier naast Marion. Marion, met wie ben je hier?
2: Met mijn dochter Noah en met mijn vriendin Marian.
1: En waarom zijn jullie hier? Waarom lopen jullie mee?
2: Nou, precies een jaar geleden is mijn moeder overleden. En vandaar lopen we hier wat rondjes. Praat, hè. Denk van het afgelopen jaar.
1: Ja. Ja, was het een zwaar jaar?
2: Ja. Moeder was een tijdje ernstig ziek. Dus dat was al heel zwaar. Dus dan moet je allemaal nog verwerken.
1: Ja. Ja. En is het dan extra mooi om dan dit met je dochter te lopen?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Betekent heel veel, ja.
1: Ja. Wat betekent het?
2: Nou, mijn moeder, wij drieën, we liepen heel veel samen. En nu wandel je ook heel veel. Wat een paar uurtjes. Mm-hmm. Dus dat komt mooi uit. Dat past goed bij mijn moeder.
1: Ja. Ja. Wat, hoe lang bent u al bezig?
2: We zijn om 8 uur begonnen. Dus nog niet zo heel erg lang. Nee.
1: Ja, en tot hoe laat gaat u door?
2: 12 uur. Dus we gaan 4 uurtjes wandelen.
1: Ja, want alle deelnemers hebben geld opgehaald. Hoeveel geld hebben jullie opgehaald?
2: 1100. Nog iets.
1: Nog iets. 1100 nog iets, dat is heel veel geld.
2: Heel veel geld, ja.
1: Ja. Mm-hmm. En waarom vinden jullie het zo belangrijk dat daar geld voor wordt opgehaald?
2: Ja, het is gewoon heel belangrijk dat heel veel onderzoek komt. Dat die nare ziekte gewoon ook beter te behandelen is. Maar ook al vroeg het te herkennen is. Ja.
1: Jullie moeten nog eventjes. Gaan jullie ook vannacht lopen?
2: Ja, tot 12 uur. Ja. En dan nemen andere kennissen het over. Dus dan zullen we nog heel even bijblijven. En daarna zullen we wel naar huis gaan. Maar hoe laat het is, weet ik niet.
1: Ja, om 12 uur dan is het donker. Daarvoor loop je, dan is het stil.
2: Ja.
1: Dan ga je malen. Wat komt er dan naar boven, denk je?
2: Nou, ja, dat weet ik nu nog niet. Maar ik denk dat ik heel veel herinneringen aan mijn moeder heb. Aan wat we allemaal samen gedaan hebben. En ook later met mijn dochter erbij. Dus dat zal vooral de herinnering zijn, ja.
1: Heel veel succes vannacht.
2: Ja, dankjewel.

Het uur met alleen maar nummer 1 hits. En deze, ja, Coldplay. Viva la vida. Levend leven. Ja, levend leven. Ook als je genezen bent van kanker. Want dan weet je wat het leven inhoudt. En ook, ja, dat er na de ziekte ook nog weer een leven kan zijn, gelukkig. En dat kan omdat wij hier in Nederland ontzettend goed zijn in het inzamelen van geld voor acties. Zoals bijvoorbeeld het Braamhuis en ook het... Ik ben door de kluts helemaal kwijt van alle dingen die ik voorbij heb zien komen en horen komen. Het is gewoon één groot succes. We zijn over de 40.000 euro heen al. En ik zou het persoonlijk heel erg mooi vinden als ze toch minimaal 60.000 euro gaan halen. En het liefst nog een beetje meer. Maar ja, hey, dat kan alleen maar als je doneert. Doneren kan door tv te kijken. Daarop zie je een QR-code. Die kun je scannen. Daar kun je ook een plaat aanvragen. Die kan dan weer via de app. Dat is 0316, 6x3. En dan draaien wij die plaat zeker. Nou, een plaat die ik heel graag wil horen. En waarvoor ik ook 25 euro heb gedoneerd, is deze. Want het is toch een beetje mijn night shift. Hij zit er bijna op. Ja, hij gaat van de nacht naar de dag. Nog bij je tot aan 10 uur. Nu de Commodores op jouw radio en de night shift. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent.

0: 1984, Reflex, Duran Duran. We hoorden het hier in de ochtend van Connect. En voor de allerlaatste keer ga ik in een reflex naar Stijmar. Stijmar, goedemorgen jongen.
1: Helemaal een reflex, ja, zeg dat wel. Ik ga een van de laatste rondjes ga ik lopen.
0: Ja.
1: Dan is het ook voor mij al op een gegeven moment een goede nacht geweest.
0: Ja, dan is het einde in het zicht.
1: Ja, ja. En ik sta hier, loop hier met twee dames. En dan ga ik de vraag stellen, waarom loop jij nou?
2: Ik loop mee omdat mijn moeder een paar jaar geleden de diagnose kreeg beenmergkanker. En mijn buurvrouw aan de andere kant van de gang een groep had en mensen zochten om mee te lopen.
1: Kijk.
2: Een mooier doel bestaat niet.
1: Nee, dat klopt. Nee, en dan ook de vraag, had je daarvoor al iets hiervan vernomen? Of was het echt toen pas later dat je dat meegekregen hebt dat dit überhaupt bestond?
2: Ik kwam er eigenlijk pas achter toen mijn buurvrouw in onze groepsapp van de verdieping een oproepje plaatste van we zoeken mensen om mee te lopen. Dus dat was pas het moment dat ik erachter kwam dat dit bestond.
1: Oh ja. Dus toen dacht je dan van je moeder natuurlijk een goed moment om dit even, ja, iets voor hun, ook mensen die dus deze ziekte hebben, dus hard onder riem te steken.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Okay, top. En dan loop ik nog met iemand anders. Zo
3: ik
1: meteen.
3: Heb precies hetzelfde verhaal, want ik ben naar
1: het trainingsbus. Ja, dat geeft het niet. Maar nou is de vraag eigenlijk. Hè. Jullie lopen op. Heb je al een bepaald bedrag dat jullie nog op aan het halen zijn?
3: Ja, met het team waar wij mee lopen hebben we €7.000 opgehaald.
0: Hoeveel?
1: Kijk, €7.000.
0: Echt waar?
1: Ja, dat is echt waar.
0: Hoor je hem? Ting, ting, ting. Ja. Dat is applaus waard. Shame, nee. €7.000. Echt waar?
1: Ja, dat is echt waar. Echt waar. Dus die 50.000 gaan we misschien ook nog wel halen. Misschien wel, zoals je net zegt, misschien wel 60.000. Wie weet.
0: Och, dat zou toch fantastisch mooi zijn. Dat zou fantastisch mooi zijn.
1: We hebben echt al de hele loop al bijna erop zitten.
0: Ja.
1: Ik kan nu eindelijk officieel naar de derde keer zeggen. De schemer is eindelijk aangetrokken.
0: Het begint licht te worden, ja. Als ik hier in de studio naar buiten kijk, dan heel langzaamaan verdwijnt de nacht en komt de ochtend.
1: Ja, ja, dus vandaar dat ik toch eindelijk nu dat kan zeggen. Het is eindelijk lekker dat het ook op een gegeven moment nog dag gaat worden. Want nu beginnen ook een beetje de mensen een beetje te komen. De laatste uren was best wel moeilijk.
0: Ja.
1: Aangezien dat ook, ook met de uitzending, dat we toch aardig goed doorheen zijn gekomen.
0: Ja, maar even voor jouw duidelijkheid. Ik moet nog 3 uur, hè?
1: Moet jij? Ja.
0: Nee, ik heb er pas 7 op zitten.
1: Nee, ja, ik ben vanochtend ook.
0: Ja, jij was samen met mij.
1: Andere dingen voor Connect ook nog, ben ik ook nog bezig.
0: Ja, jongen, wij zijn gewoon goed bezig. En weet je wat het is? Jij komt nu naar de studio toe en dan. Ja, en ik straks om 10 uur en dan gaan we gewoon onze eigen weg. Go your own way.
1: Kijk. Yes.
0: Fleetwood Mac, nu op jouw radio. Dit is Connect.

1977. En oh, wat is dit lekker. Gewoon in die ochtend. Waar we ondertussen 7 uur onderweg zijn. 7 uur radio, nog 3 uur te gaan. Dat maakt me niet uit, want ik doe het graag. En ik doe het voor het goede doel. Ja, en een van die platen die ik erg leuk vind uit de jaren 80 is deze. More Cante, Yeke Yeke. Dit waren de nummer 1 hits. Het uurtje alleen maar nummer 1 hits. Met onder andere Coldplay, Duran Duran, de Commodores en een heleboel meer. Ik ga eens even bekijken wat ik het volgende uur ga doen. Heb jij nou nog een verzoekje? Nou, dat kan. 0316 6x3. Of anders, bel even met de studio. 0316 6x3 ook. Dat is hetzelfde. En als je dan toch tv kijkt, dan zie je een QR-code. Doneer daar. Doneer goed. Doneer veel. Want het is voor het goede doel. Het is voor het KWF.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. De regeringspartij doet het slecht in de peilingen. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Voor Midden-Gelderland. Zomer. Dit is Connect. Connect verbindt Midden-Gelderland. Nieuws, muziek en sport. Dit is Connect.

En terwijl de laatste klanken van de Golden Earring weg appen, realiseer ik me eigenlijk in één keer dat dit nummer eigenlijk best wel speciaal voor mij is. Ja, want hier op dit nummer leerde ik eigenlijk mijn allereerste vrouw kennen. En ja, ondanks de scheiding eigenlijk haar een beetje uit het oog verloren. En ja, en zij voor een paar jaar terug, vorig jaar zelfs, overleden aan de verschrikkelijke ziekte waar wij op dit moment een mega lange uitzending van 24 uur voor maken. En zo gedurende de nacht realiseer ik me eigenlijk, het is eigenlijk dichterbij als dat ik, je staat er eigenlijk niet zo gauw bij stil. Maar wat ik al zeg, mijn allereerste vrouw is overleden aan kanker. Ik heb een peetoom overleden aan kanker. En op dit moment zijn ook twee ooms van mij eigenlijk uitbehandeld. En ja, zullen op korte termijn komen te overlijden. Dat is toch wel naar als je dan in één keer nu realiseert van wow, het komt wel heel dichtbij. En dan heb je toch wel een moment dat je denkt bij jezelf, ja, ik krijg het maar niet uit mijn hoofd. Kylie Minogue, nu op je radio. Moment van bezinning. Moment van nadenken. Moment van realisatie. Dat een ziekte als kanker nog steeds niet uit de wereld is. En laten we met elkaar gul geven, veel geven. Zodat onderzoek naar kanker, ja, eigenlijk vlot getrokken kan worden, nog beter kan worden. Waardoor mensen nog meer genezen. Kylie Minogue, nu op jouw radio. Can't get you out of my head.

Connect. Luister Connect

Boyzone op je radio en A Picture of You in My Mind. Ja, ik denk dat een heleboel mensen die lopen op dit moment in het hoster. Ja, ik kom er niet meer uit. In ieder geval die meedoen aan de 24 uursloop tegen kanker. En in hun gedachten een foto hebben van de hun geliefde die ze verloren zijn. Is dit David Grant, Jackie Graham? I could it be I'm falling in love? Dit is Connect. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent.

0: Ja, dat is een ding wat zeker is. Een beetje verliefd worden is lekker. Daar ga ik over meepraten. Ja, over meepraten gesproken. Onze razende reporter Tijn, die... Ja, die wandelde gisteren eigenlijk mee met Richard. En neem ik daar het volgende item over.
1: Ik loop hier op het moment naast Richard. Richard, hoeveelste hondje is dit?
2: Oh jeetje, dat is een goede vraag. Ik denk 15 of 16 of zo.
1: Vanaf hoe laat bent u al bezig?
2: Ja, we zijn al eigenlijk de hele middag hier. Maar tussendoor hebben we ook nog een andere activiteit. En dus vandaar dat ik niet zo heel veel rondjes heb gelopen nog. Maar er is nog genoeg uren voor de boeg om nog genoeg rondjes te lopen.
1: Ja, want u bent met een team. Hoe groot is het team?
2: Ja, we zijn met het Toon Hermans team. En dat bestaat uit vrijwilligers van het Toon Hermans Huis. En gasten van het Toon Hermans Huis. Dus mensen die zelf kanker hebben. Ik heb kanker. En ik ben een van de gasten. En loop dus ook mee rondjes. En we lopen met om de beurt. Zo in de estafette vorm. Dus iedereen heeft een uurtje. En ik vul samen met Brigitte, dat is mijn vrouw. Lopen wij met z'n tweeën en vullen wij nu dit uurtje. En bomen en weg en dansen op de muziek bijvoorbeeld. We hebben net een rondje gedanst. Want ja, het was mooie muziek.
1: Ja.
2: Dus dan dans je maar de wereld door, hè?
1: Ja, want u heeft kanker, zei u. Ja. Welke vorm?
2: Alvleesklierkanker. En dat is een vorm die meestal heel kort is. Ik heb mazzel. Ik heb een vorm die wat langer is. En ik heb nu 3 jaar alvleesklierkanker. En ben dus... ook al zo'n jaar of 2 betrokken bij het Toon Hermans Huis. Om daar gewoon wat, wat ondersteuning te krijgen. Ik merk dat het goed is om met lotgenoten te praten. En daar te delen. En ook gewoon eens een kop koffie te drinken. En nou ja, het leuke, het goede is dat als je gaandeweg de rit merkt dat je ook in je proces wat verandert, dat zij dat ook meekrijgen. Ze beginnen je toch te kennen. Dus van de week zei ook iemand van, dat ben je toch hees? Ze zei, ja, nieuwe medicijnen, dus dan moeten we weer kijken. Dus je merkt dat er een vorm van meeleven is. En dat kun je zelf kiezen. Ik heb ook een periode gehad dat ik niet ben gegaan. Ik dacht, dit is me te zwaar, dat is allemaal te veel. Al die andere mensen met kanker, schijt eruit. Ik heb genoeg van mezelf. Maar dan zo hier zijn en zo met z'n allen lopen, vind ik toch wel heel mooi. Dat geeft toch wel een goed gevoel.
1: Want u bent nog niet genezen.
2: Nee, ik genees ook niet meer.
1: Je geneest niet meer?
2: Nee, ik ga hier aan dood. Dus dit is, onherroepelijk. En zolang ik heb, loop ik maar. Hè?
1: Ja.
2: Ik hoop niet vandaag, want ik moet nog 24 uur volmaken. Dus,
1: Ja, en hoe voelde u toen u dat nieuws hoorde? Want dat lijkt me best een impact te hebben.
2: Ja, dat is heel raar. In eerste instantie was het... dat ik de gewone vorm van alvleesklierkanker had. En daar ben je binnen een paar maanden dood. Dus dat was het eerste bericht. En dat sloeg in als een bom. We zijn met de hele familie bij elkaar gaan zitten. En maar huilen en maar zoeken van wat gaan we doen. En toen bleek gaandeweg de rit dat het proces langer zou duren. Omdat mijn vorm van kanker een langzame vorm is. En dan is het weer opnieuw zoeken. Hoe ga je het dan doen? Want dat klinkt mooi. Oké, je hebt geen 5 maanden, maar je hebt 5 jaar. Ja, hoe dan? Wat ga je doen dan? Wat zou jij doen?
1: Ja, wat vindt u leuk? Wat staat er nog allemaal op de planning voor u?
2: Niks.
1: Niks?
2: Nee. Waarom zou je iets op de planning zetten?
1: Nou, u heeft een beperkt aantal maanden te leven. Zijn er nog dingen die u echt wilt doen in uw leven?
2: Nee. Ik hoef niet iets speciaals te doen. Het gekke is dat als... Maar dat geldt voor mij, hè. Ik heb geen bucketlist. Ik heb niet gedacht van ik moet nog naar hier of moet nog daarheen. Mijn wereld wordt in die zin dat ik kleiner. Dat klinkt heel gek, maar ik ben toch veel meer bezig met genieten van wat er gebeurt. Toekomst, dingen plannen, is heel ver weg voor mij. Ik kan niet zeggen of ik over een jaar er nog ben. Dus hoe zou ik een reis gaan plannen naar Nieuw-Zeeland? Geen haar om mijn hoofd die eraan denkt, want ik weet niet eens of ik er ben. Dus mijn leven wordt eigenlijk heel erg bepaald door het nu. En daar het genieten van. Daarvan in leven, wat doe je dan? Ja, hoe vul je dan je dag? Hoe doe je dat dan? Ja. Dat is elke dag wel weer een proberen.
1: Ja, en vannacht, dan is het donker, dan is het stil. Dan ga je ook, mensen gaan dan malen in hun hoofd, gaan denken.
2: Ja.
1: Wat komt er dan bij u naar boven?
2: Nou, niet veel anders denk ik dan andere nachten dat ik het ligt te malen. Ja, dat is een moeilijke vraag. Van hoe ga je... hoe pak je hoe pak je het leven aan? Hoe ga ik het doen? Hoe gaan we het doen? Het is nooit een proces alleen. Er staat hier op mijn shirt nu 24 uur samen tegen kanker. We hebben zelf allebei op onze website gezet 24 uur 7 leven met kanker. Hoe ga je dat doen? En dat is steeds wat ik ook zit te malen van hoe zal het gaan? Wat ga ik doen? Waarom zou ik me druk maken over wat er misschien gaat komen? Hoe kan ik rust vinden nu om rustig te gaan slapen en te gaan genieten ook dat het goed is, dat het leven ook goed is.
1: Ja, en wat vindt u dan van het feit, want er lopen 200 mensen mee. Wat vindt u van het feit dat zij meelopen voor het onderzoek van de ziekte die u heeft?
2: Dat vind ik heel sterk. Ik vind dat heel sterk, een heel krachtig signaal. Dat mensen, geraakt door hun omgeving, door mensen in hun omgeving, of van henzelf of van hun omgeving, meelopen, hun energie geven geld op te halen voor onderzoek, voor begeleiding van mensen. In die zin, hoe stom het ook mag klinken, ben ik een gezegend mens dat ik kanker heb. Hoe gek het ook mag klinken, als je kijkt naar de ziekte, bijvoorbeeld COPD, longziekte, daar wordt veel minder voor georganiseerd voor mensen, hoewel die ook een leven hebben wat door lijden steeds minder wordt. Als je kijkt hoeveel er georganiseerd wordt voor mensen met kanker, dat is heel veel. Dat is mazzel die ik heb. En daar ben ik blij om. En dat is goed, maar dat is ook wel een zegen. In die zin zie ik hoe mensen dat doen. En ik zie hun gedrevenheid. Dat doet zoveel. Daar loop ik nog een rondje voor. Ook al weet ik dat ik eigenlijk te moe ben.
1: Ja. En heeft u fysieke pijn door uw ziekte?
2: Ja, ik zei al net, ik ben hees. Ik heb veel pijnklachten op dit moment. Maar daar heb ik medicatie voor. Daar komt een deel van die heesheid vandaan. Dus ik heb last van mijn lever. Ik heb de uitzaaiingen. Dus die zit in de weg. Mijn energieniveau neemt behoorlijk af. Dus ja, ik heb wel fysieke klachten. Ja. Ja.
1: Bent u bang voor de dood?
2: Ja en nee. Ja, ik wil niet dood. Ik bedoel, leven is leuk.
1: Ja.
2: Ik weet niet, zou jij dood willen gaan?
1: Ik denk dat niemand dood wil gaan.
2: Nee, ik wil ook niet dood gaan. Maar het leven is wel zo. Dat gaat wel door. Ik bedoel, ik weet dat ik weer, ik heb mijn graf al geregeld. En ik weet, ik keer weer terug in moeder aarde. Mijn energie gaat weer in moeder aarde. En het is ook goed. Uiteindelijk zijn wij als mensen ook maar een vonk in het heelal, in de tijd. Over 100 jaar praat geen hond meer over jouw radioprogramma, over mijn lopen, over mijn kanker. Niemand meer. En dat is ook niet erg, want het leven gaat door. En de kracht van het leven, dat we de goede energie door kunnen geven, de energie dat je samenleeft met elkaar, hoe je ook bent, als je die energie kunt doorgeven, wordt het leven alleen maar mooier. En ik denk dat we dat gewoon moeten blijven doen. Dat is doorleven.
1: Ja, we moeten een beetje positief eindigen.
2: Oh,
1: hoe doe
2: je positief?
1: Ja. Ja, ik wens u nog heel veel succes.
2: Dank je wel.
1: U moet nog wel leven, denk ik. En ook heel veel sterkte.
2: Dank je wel. Nou, dat gaat zeker doen. En jij succes met je radioprogramma.
1: Ja,
2: en vanavond loop je nog maar een rondje.
1: Ja, dank je wel.
2: Alsjeblieft.

0: De nacht verandert in de dag. Als je naar buiten kijkt is het ondertussen licht geworden, ja. Can't stop this thing we started, Bryan Adams. En de deur gaat zwaaid open. En Stijma komt binnen. Die is helemaal verkleumd. Nee, valt best mee, want het was heerlijk weer, zei hij. Ja, uurtje nummer... Even kijken, nummertje 8. Ach, laten we er nog een lekkere etens tegenaan gooien. Fuggle Shaggy and a good heart these days is hard to find. Een hele goede morgen. Dit is Connect. Dit is de ochtend van Connect. Wij zijn bezig met onze uitzendmarathon van 24 uur.
1: I hear a lot of stories. I suppose they could

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland worden om verschillende redenen kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo, maar het is nog onduidelijk hoe het daar terecht kwam. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt met veel buien, in het noorden ook tussendoor de zon. Er waait een matige wind uit westelijke richtingen. In het zuiden houden we ook vanmiddag de bewolking en regen. Het noorden krijgt meer zon en maar heel af en toe een bui. Het wordt 20 graden bij een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. Vanavond meer en meer opklaringen en overwegend droog. Alleen in het zuiden nog mogelijk wat regen of motregen. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen wordt het een bewolkte dag met hier en daar de zon en een temperatuur van 22 graden. De komende dagen houden we een mix van zon en bewolking, af en toe ook wat regen. Dinsdag mogelijk met onweer in het zuidoosten. Het wordt vrij warm in de eerste helft van de week. Daarna gaat de temperatuur weer terug tot onder de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ja, jongen, ik wijs je nu de deur. Weg. Dag, Stijma. Doei. Wel rusten, jongen. Teddy Swims op je radio. En de door. Ja, Stijma gaat naar huis. Hij is helemaal op. Heeft, geloof ik, 8-9 kilometer gelopen vannacht. Ach, en wij blijven voorlopig nog even doorgaan tot 10 uur. Nu hard op je radio. And all I wanna do is making love to you. Dat is zo waar als een koe. En dat rijdt weer op to you. Ach ja, ik moet niet gekker worden. Dit is Connect in de Ochtend. Een hele goede morgen.

Ja, voor zij die meekijken, die kijken bij de Meekijk Radio TV, ja. Het zij via de televisie, het zij via de computer. Die ziet dat mijn sidekick ook weer wakker is. Ja, hij heeft een paar uur lekker geslapen en is nu weer wakker. Gaat ze direct even een bakje halen voor zijn vader. Tina Turner nu op je radio en I don't wanna lose you.

0: Tina Turner op je radio en I Don't Wanna Lose You. Is dat niet eigenlijk de boodschap als jij iemand dreigt te verliezen? I don't wanna lose you. Tijn die sprak gistermiddag met een, als ik het zo hoor aan de stem, best wel een jonge vrouw die kanker overwonnen heeft. En dat vond ik een heel mooi interview. Dat hoor je nu.
1: Ik loop hiernaast.
2: Oh, hi. Nienke.
1: En Nienke, hoe lang loop je al?
2: Kwartiertje.
1: Dat is nog niet zo lang. Waarom lopen jullie op het hele gezin, neem ik aan?
2: Nee, ik loop met mijn vriendinnen.
1: Oké, met je vriendinnen. En waarom lopen jullie?
2: Nou, ik heb zelf afgelopen jaar kanker overwonnen. En het is eigenlijk fijn om iets terug te kunnen doen. En teken af te geven dat we... Dat we weer opkrabbelen en dat we dit kunnen 2 uur lopen. Dus voelt goed om te doen.
1: Wat voor kanker had je?
2: Borstkanker.
1: Ja. En dan als je dat te horen krijgt, dan staat je hele leven op je kop, neem ik aan.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Hoe voelde dat?
2: Ik omschrijf het eigenlijk wel als... We zijn echt als met een bowlingbal omver gekegeld. Ja, zo voelt het. Ja.
1: Gelukkig ben je nu weer genezen. Vannacht, dan is het donker, dan is het stil. Loop je dan ook?
2: Nee, wij lopen als het goed is tot 10 uur. Ja, ja. En dan is de lichtjesceremonie en die willen we wel bijwonen. Ja. En dan gaan we lekker naar huis.
1: Ja, want jullie lopen met een team? Of,
2: Ja, wij lopen... Ja, Erik loopt naast mij. Dat is een lotgenoot. Wij lopen namens de Romei.
1: Ja. Ja. En met hoeveel mensen lopen jullie...
2: Dat past niet. Weet niet. In ieder geval, elk uur is er iemand. Ja.
1: Elk uur loopt er iemand.
3: Ja, hij is er wel vol. De planning is er wel vol.
1: Ja. En dan wens ik jullie nog heel veel succes.
2: Dankjewel.
0: Ja, dat was Tijn die... iemand die gelukkig de ziekte heeft overleefd. En ja, dat is alleen maar mogelijk door heel veel geld in te zamelen. Op dit moment 40.000 euro ruim... Ik wil jullie eigenlijk oproepen. Ga naar de Connect-app. Daar kun je live kijken naar mij in de studio. Dan zie je onderin een QR-code. Toch? Ja. En daar kun je op doneren. En wil je nou een plaat aanvragen? Dat kan ook. Stuur dan een appje naar 0316-6x3. En dan komt die op zeker voorbij. En voor een heleboel mensen die te horen krijgen dat ze kanker hebben... is het leven op dat moment één grote golfbeweging. Waves, Mr. Props, nu op jouw radio. Dit is de ochtend van Connect. Bij je tot aan 10 uur.

0: On Export. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. On Export. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen twee eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalige oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

ochtend van Connect. Ja, daar zijn we nu aanbeland. Het is 6 minuten na de klok van 8 uur. Uurtje nummer 8 voor mij. Of uurtje 9. Ik weet het. Nee, uur 9 alweer. Jim, nee, het gaat snel. We horen Chris de Burg en Lady in Red als uw opener van uur 9. En je weet het, zondagochtend is het ontwaken in alle smaken. Rustig aan wakker worden. Met Bruno Mars. En Risk It All. Het gaat allemaal niet meer zo soepel, maar ben ik blij dat ik dit kan doen en mag doen. Dit is Connect. Een hele goede morgen.

Bruno Mars, speciaal voor alle wandelaars die op dit moment in het Hoesterpark in Duiven rondlopen. En deze, ja, deze werd aangevraagd. En leverde €25 op. Linda Ronstadt. Don't know much. I know the years are showing.

Sommige nummers kunnen zo mooi zijn en zo intens en zo speciaal. Linda Ronstadt, Don't Know Much, Errol Neville. Je hoorde het hier in de ochtend van Connect. Maar nu, R.E.M., Losing My Religion. Ja, die ben ik al lang kwijt. Helemaal verloren. Zo direct de agenda berichten. En daarna Harpo en Movie Star uit 1975. Ik zeg een hele goede morgen.

In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland-Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.

Uit 1975, Harpo, een movie star. Ja, ik had eigenlijk nooit gedacht toen ik radio ging maken dat ik ooit ook op tv zou komen. Ja, en toch, het geschiedde. Al bijna 10 uur lang te zien op tv. En als je tv kijkt, dan zie je een QR-code. Scan die, doneer. En vraag een plaat aan. Op 0316 6x3 zijn dit de Counting Crows en Accidental.

Vorig jaar riep ik al, deze man wordt groot. Somber en homewrecker. Hij staat binnenkort geloof ik in het AVAS in Amsterdam. Met zijn show. Ach. En deze man, ja, hij is ons helaas ontvallen. George Michael, father figure. Je hoort hem nu hier in de ochtend van Connect. Het programma waarmee je slapen gaat of ontwaken gaat. Wij brengen jou de lekkerste deuntjes om wakker te worden, om te ontbijten. En het slapen gaan voor mij komt gelukkig snel dichterbij. Nog een uurtje ruim en dan mag ik naar huis. Maar nu is George Michael op je radio. Yes.

0: Ja, ik loop naast.
1: Henny Hegekraai.
0: En hoe gaat het? Is het zwaar?
1: Ik heb meer pijn in mijn arm als in mijn benen.
0: Ja, want dat zien de mensen op de radio niet. Maar u loopt met een rollator?
1: Ik loop met een rollator.
0: En u loopt ook tegen een vervelende ziekte. Waarom loopt u mee? Waarom vindt u het belangrijk om daarvoor mee te lopen?
1: Mijn zusje is op 5-jarige leeftijd aan luchtkanker overleden. En mijn man is aankomende week 8,5 jaar terug overleden aan slokdarmkanker. Dus ja.
0: Het is dichtbij gekomen?
1: Het is heel dichtbij, ja.
0: Ja. Ja. En u loopt met de rollator, is het dan extra zwaar voor u of valt dat mee?
1: Ik heb 7 jaar terug ook zo'n wandeling gemaakt, ook een 24 uur samenloop voor hoop. En toen liep ik nog zonder rollator, dat was uiteraard iets makkelijker, maar ik geef niet op.
0: Het gaat prima?
1: Gaat prima, we zitten door.
0: We geven niet op. Nee. En gaat u ook vannacht lopen of tot hoe laat loopt u door?
1: Nou ja, vannacht moet eentje met me meelopen in verband met de kuilen en alles wat er hier is. Maar voor de rest probeer ik het al door te zetten.
0: Ja, nou dan is het donker vannacht.
1: Is het donker?
0: Ja, en dan is het stil en dan komen er ook gedachten op zitten. Dan ga je in je hoofd zitten.
1: Dat zal best wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: En gaan er dan emoties naar boven komen, denkt u?
1: Die zijn er elke dag.
0: Ja?
1: Ja. Dat blijft. Je bent je rot in de branding die je kwijt. Ja, dat blijft. Maar daarom gaan we door.
0: Heel veel succes nog.
1: Dank u wel.
2: Je hoorde Tijn in gesprek met een mevrouw die gistermiddag met een rollator meeliep voor het goede doel.

De Braxtons, zoals gezegd, de baas. En vanochtend overheerst de bewolking vanuit het westen, volgt enige tijd regen. Vanmiddag regent het eerst nog een lange tijd en pas in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. En breekt de zon af en toe door. Het wordt een graad of 20 en een watermatige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het droog. Met brede opklaringen plaatselijk ontstaat er wat nevel en mist. Het koelt af naar een graad of 10. Maandag en dinsdag is het tijdelijk warmer, 22 tot 25 graden. Maar na dinsdag wordt het kouder. Hot Chocolate, nu op je radio.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is het weekend.
2: Het Connect Weekend.

Billy Idol op je radio. Eyes Without a Face. En dit, Scouting for Girls. This ain't a love song. Nee, dit is lekker. Dit is ontwaken in alle smaken. En ik ruik de geur van afbak croissants. Lekker.

0: was up, I was down.
1: Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl. En mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse maritieme dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen 2 eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

laatste uur van mij ingegaan is. 10 uur lang radio. En voor een speciaal doel, ja zeker. Vanavond, ik ben gisteravond om 12 uur begonnen met de uitzending. Eigenlijk gistermiddag om 2 uur zijn we al begonnen. Tegelijk met 24 uur lopen tegen kanker. Daar kun je dus nog steeds je donatie op kwijt. Als je tv kijkt, dat kan hè. Je kijkt naar Connect, dan zie je mij. Hoi, ik zwaai even. En daar zie je ook een QR-code. En als je die scant, dan kun je een donatie doen. Maar als jij het nou leuk vindt om een plaat te horen, laat het dan weten op 0316-6x3. Dan komt die voorbij. Maar dan moet je mij wel beloven dat je een donatie doet naar 24uurtegenkanker.nl. Daar gaan we zo direct even kijken wat daar de tussenstand is. Want we waren al over de 40.000 heen. En ik hoop eerlijk gezegd dat daar nog een beetje meer bij komt. Deze. Dit zijn de Kooks. And she moves in her own way. Ja, jij beweegt op je eigen manier.

Train op je radio. En Mermaid. En deze. Dit is echt zo'n zondagmorgenplaat. Boys to men, and I'll make love to you. Kruip nog wat dichter tegen elkaar aan. Zo op deze vroege ochtend. Het is er weer voor. Buiten is het bewolkt. En binnen is het lekker warm.

0: Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock Am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerde in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerde. Tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect ben je overal thuis.

Simon Webb op je radio en no worries. Nee, we hebben geen angst. Nee. Dit is 10cc, Dreadlock Holiday. Ga gauw naar de site 24uurtegenkanker.nl en ga alsnog doneren. En wil je een plaat horen?

Midnight Sun. Nee, als we naar buiten kijken, absoluut geen zon, wel regen. En dat is voor de wandelaars die in het Horsterpark rondlopen toch wel vervelend. Maar daarover gesproken, een tussenstandje. €40.278 is de tussenstand. Ik zeg met z'n allen massaal gaan doneren. We moeten richting die 50 en het liefst €60.000. Wij verzorgen de muziek vanaf hier op je radio. Dit is Ryan Paris en Dolce Vita. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er is tot nu toe één dodelijk slachtoffer geborgen. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Bewolkt met veel buien, in het noorden ook tussendoor de zon. Er waait een matige wind uit westelijke richtingen. In het zuiden houden we ook vanmiddag de bewolking en regen. Het noorden krijgt meer zon en maar heel af en toe een bui. Het wordt 20 graden bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Vanavond meer en meer opklaringen en overwegend droog. Alleen in het zuiden nog mogelijk wat regen of motregen. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen wordt het een bewolkte dag met hier en daar de zon en een temperatuur van 22 graden. De komende dagen houden we een mix van zon en bewolking, af en toe ook wat regen. Dinsdag mogelijk met onweer in het zuidoosten. Het wordt vrij warm in de eerste helft van de week. Daarna gaat de temperatuur weer terug tot onder de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Urban, Lonesome Loser, je hoorde het hier in de ochtend van Connect. En dit is Melissa Etheridge, Like the Way I Do. Een hele goede morgen, fijn dat je erbij bent. En ze zijn bijna hoor.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De Oude Kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot kwart over 4. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

lekkerste muziek en het laatste nieuws uit de regio. Met Connect ben je overal thuis. Dit is het weekend van Connect. Met je favoriete muziek uit het verleden en de hits van nu.

Ja, daar heb ik eigenlijk wel zin in. Gewoon een glas appelsap. Heerlijk. Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Ja, ik startte vannacht om 12 uur iets. En het is nu 6:10. En het zit erop. Ik mag naar huis. Ik word vrijgelaten. Nee, ik heb het met heel veel plezier gedaan. Yomo Be There, Michael McDonald. Je hoort het nu hier als allerlaatste in de ochtend van Connect. De grijze wijze heren zijn binnen. Iets andere bezetting als normaal, maar ook hij is grijs en is wijs en is gewoon in de studio. Volgende week, zaterdagmorgen om 8 uur, ben ik er weer voor een hele nieuwe ochtend van Connect. Voor nu, blijf doneren. Blijf doneren. Ga naar www.24uurtegenkanker.nl en druk op die donatiebutton. Ik zeg tot volgende week.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. Het AD meldt dat de chauffeur rond middernacht bij het verlaten van een parkeerplaats van koers raakte, op meerdere stenen botste en toen uit zijn vrachtwagen viel. Uit onderzoek bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Zes minuten over 10, september morning, Neil Diamond. Het is inderdaad september en dan laat je zeker Neil Diamond dit nog eens bevestigen met dit prachtige nummer. Lekker rustig om mee te beginnen. Goedemorgen, ja, je hebt net geluisterd naar Michel, die is nu naar huis. Die onafgebroken 10 uur op de radio het programma vanuit Studio 7 aan presenteren. Waarom hij dat deed? Voor de sponsorloop 24 uur samen tegen kanker estafette. Komen we straks op terug. Hulde aan hem en alle collega's. Applausje vind ik voor hem. Zeker. Mijn naam is Alex en vandaag helaas geen dure presentatie zoals je gewend bent. Want Henk, over hem heb ik het natuurlijk, is vandaag even verhinderd. Sta ik er dan alleen voor? Nee, natuurlijk niet. Recht tegenover mij staat de man van de techniek, Martin. Martin, welkom en dankjewel dat je wilde invallen.
1: Tuurlijk Alex,
0: ja, altijd. Stijma die heeft vandaag ook nachtdienst gehad, ook voor die bekende estafetteloop. Komen we straks allemaal nog even op terug. Samen brengen we het programma met veel muziek, nieuws uit de regio en natuurlijk, we blijven je bijpraten. En wil je nu zien hoe we eruit zien? Kan nog steeds, hè, want wij zijn ook op tv. Als je KPN hebt als provider, kijk dan even op kanaal 1319. En als je Ziggo hebt, ga dan even naar kanaal 41. Genoeg praat. Zullen we doorgaan?
1: Ja, we gaan door. Hè. En, ja? We zitten in de laatste paar uurtjes van de sponsorloop.
0: Van de sponsorloop, ja. En dat dus, om 2 uur is geloof ik afgelopen.
1: Ja, om 2 uur is het afgelopen, dus ja. We hebben nog ongeveer 4 uur. Juist. Dus blijf sponsoren en blijf doneren. De QR-code staat links onder op het scherm.
0: Ja, kijk, dat was de aanvulling die we nodig hadden.
1: Ja, natuurlijk. Op de tv-scherm en op de site.
0: Heel mooi.
1: Van de sponsor, ja.
0: Allemaal liefde, oftewel Sweet Love, de Vintage Explosion uit Schotland komt deze band. Nee, geen Schotse doedelzakspelers, maar een geluid dat lijkt op lang vervlogen tijden. Ik help je uit de droom. Dit is uit 2024. Yeah.

inderdaad. Learn to be still. En dat was ik ook heel even natuurlijk, de Eagles hoor je. Ik heb nog een uitgangstip voor je, want het centrum van Zevenaar daar staat dit weekend in het teken van het najaarsfestival Muziekstad Zevenaar. Ja, en tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Ja, gisteravond is dat begonnen en het muzikale weekend met een optreden van de Ratiketet Showband. Daar zijn ze weer, ook een bekende in deze regio. Ja, en vanmiddag meer muziek verspreid door de binnenstad. Op het Raadhuisplein speelt het DT Orchestra. Het orkest dat voorkomt uit gewoon de dieseltrekkers, gewoon DT, uit Westervoort. En verder trekken er veel dweilorkesten door het centrum. En bij het eetlokaal treedt het koor op. Koor Tijdloos, mooie naam. Tussen 2:30 en 5:00. Wel even blijven luisteren naar ons programma natuurlijk, hè. Wat dacht je ervan? Ja, toch? Zullen we doorgaan met muziek, Martin? Kijk ik even naar de lijst en dan kom ik... Ach, dit is prachtig. William Martin Joel, oftewel Billy Joel. Deze inmiddels 77-jarige singer, songwriter en componist. Ja, hij blijft nog steeds mooie muziek maken, vind ik, Martin. En ja, natuurlijk kennen we allemaal de Piano Man en Goodnight Saigon. Maar deze Vienna, die blijven toch ook steeds graag draaien bij Connect.

ben ik nog niet eens 10 uur bezig zoals mijn collega Michel hiervoor zat. Maak ik al foutjes. Want natuurlijk was het niet Billy Joel. Maar het was Ultra Fox en Vienna. Prachtig om ook dit nog even te draaien. Ja, wat heb ik staan? Bryan Adams. Die komt ook weer voor aan onze lijst. Wij grijpen graag terug naar klassiekers bij de keuze van onze uitzending. Maar vergeten ook niet wat er uitgebracht wordt. Ja, we gaan ook het heden nog even inschakelen. Wat dacht je van dit nummer? What If There Were No Sight At All? Bryan Adams staat op zijn album Roll With The Punches uit 2025.

0: What if there were no sides at all? Ja, we zullen het nooit weten. Wat we wel weten is, geloof ik, een kleine tussenstand, hè? Van?
1: Ja, er is inmiddels al een aardig bedrag binnen.
0: Van de sponsorloop?
1: Van de sponsorloop, van de QR-code, laat maar zeggen, waar je nog steeds kan storten.
0: Ja, ja.
1: Ja, en natuurlijk van de sponsor mensen die dus aan het lopen zijn zelf, nog steeds. Het is inmiddels 22:30 bijna, dus ook voor hun de laatste loodjes.
0: En, iedereen ontwaakt, dus zet de tv aan, kanaal 13, 19 of 41 op Ziggo. En dan kun je in ieder geval die QR-code zien.
1: En de grens van 40.000 is inmiddels gepasseerd. Het is niet voor niks vandaag. Ik krijg eigenlijk op het moment dat ik zeg 40.000 euro, krijg ik gewoon kippenvel. Dan denk ik van jongens, het is...
0: Tot 2:00 vanmiddag kan het nog zeker.
1: Blijf storten.
0: Doe dat. When the lights go out van 5. Ja, als het licht uitgaat, hebben we natuurlijk altijd ons noodpakket nog. En of zou de band met het nog iets anders bedoelen? Ja, deze boyband, want dat was natuurlijk in de jaren 90, besloot om na 25 jaar weer bij elkaar te komen. En ja, ze brachten verleden jaar dit uit. Van een boyband, ja, daar kun je natuurlijk niet meer voor spreken, hè, als je 25 jaar verder bent. Maar het nummer is zeker geschikt bij onze zondagochtend uitzending. Ja, luister maar.

0: Ja, wat een heerlijke, rustige muziek hier op de zondagochtend bij het Zondag Magazine. We gaan verder met het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.
0: Nee, hij doet het niet. We hebben... Ja, hij doet het. Ja, daarom, we zien het. Het is weer de techniek.

Perfectly Imperfect, Box of Kings. Ja, de band is puur Nederlands en bestaat uit Chris Hordijk, Jeroen Doppen, Rutger Berends en Frank Stookrap. Stookkap, laat ik het goed zeggen. Ja, en de titel van het nummer is gewoon niet waar. Het klinkt gewoon lekker perfect. Ja, en dan een sprong terug in de jaren, naar de jaren 80. En daar staat hij weer, Michael Bolton in de lijst. Ja, hij wist toen nog niet hoe hij zonder een vrouw zou moeten. Hij is, dacht ik, 3 keer getrouwd. Dus die titel die we nu gaan draaien, How Am I Supposed to Live Without You? Ja, dat valt wel mee, hoor.

En hij trok de deur achter zich dicht. Michael Bolton. Ja, pak je agenda er even bij en schrijf dit maar eens even op. Want de Airborne Tattoo in Oosterbeek viert op zaterdag 19 september... haar 50ste, ja, je hoort het goed, haar 50ste editie. Op het Raadhuisplein, niet te verwarren met het Raadhuisplein in Zevenaar... maar in Oosterbeek verzorgen nationale en internationale muziekkorpsen... vanaf 8 uur een indrukwekkend programma... vol marsmuziek, show en herdenking. Ja, de Tattoo vormt al sinds 1975 het muzikale slotstuk van de jaarlijkse Airborne-herdenkingen. En de avond wordt traditiegetrouw afgesloten met een sfeervolle finale... waarin onder meer het Abide With Me en de volksliederen van Engeland, Polen en Nederland klinken. Ja, voor een staanplaats is de toegang gratis. En voor de zitplaatsen, ja, daar moet je wel een kaart voor reserveren. Maar schrijf het nu alvast in je agenda en kijk op internet. De Airborne Tattoo-herdenking is zaterdag 19 september. Dat gezegd hebben nu. Ja, Bette Midler. Natuurlijk, de Stones schreven dit nummer voor hun album in 1978. Dat was het album Some Girls. En in 2008 maakte Bette Midler er een versie van... die niet meer staat in onze lijst van deze ochtend natuurlijk. Martin, wat dacht je? Deze Beast of Burden. Bette Midler.

More Than Words, Extreme. Ja, ik weet soms niet wat ik moet zeggen om te benadrukken dat er veel geld en heel veel liefde nodig is op dit moment. Want ik heb het hier natuurlijk over de 24 uur samen tegen kanker estafette loop, waarvoor ook Connect zijn bijdrage geeft in de vorm van heel veel radioverslagen. En onze collega's zijn ook vannacht ter plekke geweest. Dus doneer, ga naar kanaal 1319 van KPN en 41 voor de Ziggo-klanten. Scan de QR-code en geef ruim. En ja, dan kan ik alleen maar zeggen, blijf luisteren natuurlijk. Wat gaan we doen? We gaan naar... nog even blijven? Nee, we gaan naar Sandy. Nee, ik ga nog verder terug. We zijn lekker aan het improviseren hier. Ja, wat heb ik staan? Morning of My Life natuurlijk. Even rommelen in de platenbak, digitaal natuurlijk. En dan kom je ze weer tegen, de gebroeders Gip. Oftewel de Bee Gees. Een nummer zoals we ze kennen. Samenzang. En het ochtendgevoel, dat komt vanzelf.

0: Ja, heel veel mensen zullen het niet weten, maar dit is een cover, want officieel is die van Bruce Springsteen, maar de Hollies maakten er natuurlijk een enorme hit van, een monsterhit. In de jaren 70 praten we over. Ja, nog even blijven van Douwe, Bob en Mo. Ja, dit is wat er soms gebeurt als je besluit om een keer samen op te treden. En dat hebben ze zomaar een echte hit mee te pakken. Voor Douwe is dit wel heel bijzonder, Martin, want wist je, hij zingt normaal nooit in het Nederlands. Dus dit is zijn eerste hit in het Nederlands.
1: Dat klopt, hè? Ja.
0: Mooi, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nog even blijven, geldt ook voor onze luisteraars, want na dit nummer is het de hoogste tijd voor het nieuws van 11 uur. Dus blijf luisteren.
1: En blijf doneren.
0: Juist.

0: dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. Het AD meldt dat de chauffeur rond middernacht bij het verlaten van een parkeerplaats van koers raakte, op meerdere stenen botste en toen uit zijn vrachtwagen viel. Uit onderzoek bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Ja, dat is het begin van het tweede uur en onze laatste uur.
1: Ja.
0: En ja, dat is begonnen met Mull of Kintyre.
1: Van Wings, ja. En dan zeg je Wings.
0: Wings.
1: Ja, dan zeg je natuurlijk Paul McCartney. En dit nummer, dat voorspelletje, dat gaan we de komende maand vaak horen. Want ja, hoe dit, ik geloof dat een heel bekend centrum al begonnen is met het opbouwen van de kerststallen. Dus ja, maar zeker, we gaan dit vaker horen. En we wilden vast een klein beetje kerstgevoel geven bij Connect deze ochtend.
0: Ja, je moet mee blijven gaan, hè?
1: Juist. Ja, zo ja. Is het. Pas niet bij het weer trouwens, hè?
0: Nee, helaas hier in Zevenaar regent het weer.
1: Weer.
0: Dus we hopen, ja, weer. Ja. Ja. Dus we hopen eigenlijk in Duiven dat het wel droog is en blijft voor de wandelaars.
1: Ja.
0: Die zijn inmiddels dus de laatste 3 uur ingegaan.
1: Ja. En ik kan alleen maar benadrukken, als je nog wilt doneren, zet de tv aan. 13.19 is het kanaal van KPN en 41 van Ziggo. Blijf doneren en ja, wie weet wat voor bedrag we straks bekend kunnen maken. Love don't cost a thing. Ja, dat is natuurlijk ook een mooie. Hè? Liefde kost geen cent. Ja, Jennifer Lopez, alweer 26 jaar geleden dat deze dame dit nummer opnam. En je vindt het op haar album J.L.O. En dan mag je raden waar die titel vandaan komt.

thing. Love don't cost a thing. Ja, dat is inderdaad wel. Liefde kost geen geld. En wat wel heel veel geld kost, is de energie tegenwoordig. En dat gaat waarschijnlijk ook in het nieuwe jaar nog heel veel geld kosten. Ja, en blijven warmte en energie betaalbaar, ook als Zevenaar van het gas af moet? De grote vraag. Ja, die vraag die staat ook centraal tijdens een meet-up op woensdag 16 september in de bibliotheek Zevenaar. De overstap van de gasketel naar warmtepompen, warmtenetten en lokale energieprojecten is zeer complex en roept vragen over kosten, zeggenschap en betrouwbaarheid natuurlijk op. Ja, wie bepaalt hoe een wijk straks wordt verwarmd en wie bepaalt de prijs? Onder leiding van een moderator, Daaf Verjans, gaan bezoekers hierover met elkaar in gesprek. Ja, nogmaals, de bijeenkomst is op woensdag 16 september en begint om 8 uur. En de inloop is vanaf 19:30 en de toegang is natuurlijk gratis. Dus wil je meepraten of ben je benieuwd hoe het allemaal in zijn werk gaat? 16 september, Bibliotheek Zevenaar. Vanaf 19:30 is de toegang gratis. En als ik dat gezegd heb, ja, dan gaan we even huilen. Want dat doen we met Espen Lind, When Susanna Cries. De zanger Espen Lind, ja, hij komt uit Noorwegen. En daar werd natuurlijk afgelopen woensdag echt gehuild. Want ja, we hebben het, heel veel mensen hebben het kunnen zien. Het overlijden van en de bijzetting van koning Harald van Noorwegen. Ja, dat werd helemaal op tv uitgezonden. Net zoals wij nu de 24 uur uitzending hebben gehad. Van, inderdaad, 24 uur lopen tegen kanker. Dit gaat voor hun draaien. Espen Lind, When Susanna Cries.

Aspen Lind, When Susanna Cries. Ja, en dat zou je bijna gaan doen als je zo naar buiten kijkt naar het weer, want het regent en er komt ook heel veel regen aan. Maar blijf in ieder geval steunen waarvoor we lopen tegen zijn duiven in het Horsterpark. Ja, Tears of the Sun, ja, die zullen we inderdaad niet veel zien. Niks uit Japan komen ze, maar Gold Kimono, een Nederlands inbrenger Tilburg. De nummer 2023, volgens kennis de ultieme medicijn tegen een winterdip. Oftewel, de volumeknop wat hoger zetten, dus Tears of the Sun.

Ja, en plotseling hadden ze weer een mooi nummer. En wie zijn wij om dit niet aan jullie te laten horen? Alleen de eerste zin. We live in a free world gaat helaas niet meer op voor meerdere landen in de wereld. Ja, we gaan luisteren naar Life is a Flower, Ace of Base.

0: Life is a Flower, Ace of Base natuurlijk. Ja, we hebben heel veel nieuws gebracht over de actie die hier nog steeds gaande is in Duiven. Gaan we straks nog even proberen iets meer over te vertellen. Ik heb nog één plaat te gaan voor het nieuws van 11:30. En dan kies ik deze, The Loneliest Maneskin. En met het nummer gaat het natuurlijk weer over de liefde. Wel met een beetje bijsmaakje in deze keer. Want al zingend wordt gewoon een vriendin flink aan de kant gezet. Hoogste tijd daarna voor het nieuws van 11:30. Dus The Loneliest.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Een tweedeling in het weer vanmiddag. In het zuiden en midden van het land is het grotendeels bewolkt en valt er regen. In het noorden en in de loop van de middag ook in het midden is de zon van de partij en valt er af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het een graad of 20. Vanavond blijft het in het noorden en midden overwegend droog. In het zuiden kan wat regen vallen. In de nacht kan er lokaal mist ontstaan. Het wordt 7 graden in het noorden tot zo'n 14 graden in het zuiden. Morgen start de dag in het zuiden en zuidwesten grijs met af en toe wat regen. Elders is het droog met soms wat zon. Later raakt het bewolkt en kan het licht regenen. De wind zit in de zuidhoek en het wordt 20 tot 24 graden. Voor Prinsjesdag ziet het er aanvankelijk goed uit. Droog met af en toe zon. Later raakt het bewolkt en vallen er vanuit het noordwesten buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 tot 25 graden... met een lokale uitschieter van 27 graden in Limburg en Oost-Brabant. Aan zee is het koeler met een graad of 20. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ja, we gaan ze zeker niet vergeten op deze zondagochtend. Even deze groep wat aandacht. Natuurlijk de Stones en het nummer Angry. Ja, door de leeftijd vallen er steeds meer leden weg. Maar als je dit nog weet te brengen, ja, dan blijven wij het gewoon draaien. Bij Connect. Ja, en als we het toch over power hebben, wat dacht je van deze dame? Jennifer Rush, The Power of Love. Niet alleen de titel van het nummer straalt power uit met Jennifer Rush. Maar ze laat ook toe dat we de volumeknop hier ook in de studio even iets wat hoger zetten. Standje buren terug, zullen we maar doen? Ja?
1: Nou, ik denk het. Ik denk dat de muziek hier wel even hard gaat, ja. Maar wat denk jij? Hoeveel mensen die nu tijdens de sponsorloop lopen ook uit liefde?
0: Ik weet het niet. Ik denk heel veel. Maar ja, we blijven ze steunen. Ja, ik roep het nog een keertje. Je kunt natuurlijk de QR-code scannen op je tv. Kanaal 1319 van KPN en 41 bij de Ziggo-aanhangers. Maar deze muziek laat draaien we nog allemaal voor al die mensen die nog steeds lopen. The Power of Love, Jennifer Rush.

The power of love. Ja, dat geldt voor heel veel zaken. Ja, de Open Monumentendag, die zijn gisteren natuurlijk ook al begonnen. En ook vandaag kun je nog veel moois bezoeken. En op deze Open Monumentendag laat ik het goed doen. Door heel Nederland kun je soms gratis bij bijzondere plekken binnen. En dus ook in onze regio is dat. Want zo kun je onder andere in Arnhem een kijkje nemen bij het Huis der Provinciën, de Waalse Kerk, de Parkstraatkerk, Hotel Molendal of de fraaie Belvedere Toren. Vanaf 11 uur tot 4 uur kun je daar nog terug. Of ga vanmiddag eens naar Lingewaard, eens naar het Oorlogsmuseum Niemandsland. Ja, zo heet dat. Daar wordt het verhaal verteld over de Betuwe tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Betuwe was 198 dagen frontgebied. En het museum dat is geopend van 10 uur tot 5 uur. Dus je kunt er nog makkelijk heen vandaag. Of breng ook eens een bezoek aan Fort Pannerde. Samen met Kasteel Doornenburg en Museum Niemandsland worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Op het fort zijn er activiteiten voor kinderen, waaronder een petflessenkanon, sminken en een kindercircus. Ook zijn er rondleidingen, een audiotour, speurtochten en verschillende exposities. Zeker de moeite waard. Wil je precies weten waar en wanneer er iets te bezoeken is? En ja, kijk dan even op de website van Open Monumentendag. En die heet heel gewoon www.openmonumentendag.nl. Ja, er staan veel meer dingen dan die drie die ik net opgenoemd heb. Ja, en omdat er nog steeds vraag naar is, nog maar een keer. The Rubettes met You're the Reason Why. Ja, even een laatste update. Tony Taub, de gitarist en zanger van The Rubettes, is dit jaar op 18 juli op 80-jarige leeftijd overleden. Gelukkig hebben we de platen nog. You're the Reason Why.

Complicated, Avril Lavigne. Ja, natuurlijk is het soms erg gecompliceerd, maar om er nou een liedje over te maken. Maar vooruit, als zij het zingt, vind ik het minder erg. Ja, ik heb nog een tip voor je, voordat wij naar het eind van het programma bijna gaan, geloof ik. Ja. Pak je agenda erbij, want inwoners van onze regio kunnen een kijkje nemen in het klooster in Hussenhuizen. Het provinciehuis in Arnhem, Papendal, het Vitesse-home en een kerkje op de heuvel in Heelsum. Tijdens de Gelderse dag openen de locaties op 26 september. Ja, noteer dat, 26 september hun deuren. Organisaties door de hele provincie laten op die dag zien wat ze doen. Tijdens een uitzending van het programma Kijk op de Samenleving vertelde Marieke van Kessel, die er betrokken bij was bij de organisatie, wat er allemaal te zien en te beleven is. En zo kun je in Lingewaard het klooster in Hussen bezoeken. In Duiven zit er een buurtcentrum dat de deuren opent. In Arnhem zijn er activiteiten met natuur, landschap en tuinen, maar ook op sportgebied. Papendal doet ook mee. Wil je precies weten waar je heen kunt? Kijk dan op onze site www.connect.nl. RTVconnect.nl moet ik zeggen natuurlijk. Daar kun je ook aanmelden voor een bezoek aan een van de deelnemers op deze open dag. Dat gezegd hebben, dan gaan we nog even naar een optreden, een samenwerking tussen Tsugaru en onze eigen Ilse de Lange Blue. In 2022 traden ze samen op in Ziggo Dome in Amsterdam. En laat daar nu later een studioname van gemaakt zijn. Ook zeker zondagochtend waardig, vind ik toch, bij Connect. Jazeker, doen we, draaien we. Blue.

0: Een samenwerking tussen Tsugaru en Ilse de Lange, Blue. Ja, wij zijn bijna door ons programma heen, Martin.
1: Dat is best snel gegaan, hè?
0: Het is snel gegaan, hè? Ja. En jij moest even vlug schakelen, want ik heb je gevraagd of je even wilde invallen. Voor Stijmer, die onze vaste technicus is op deze zondagochtend. Maar die heeft vannacht nachtdienst gehad om een hele tijd aanwezig te zijn in Duiven, in het Horstenpark, bij de actie 24 uur tegen kanker.
1: Ja, en die gaan over een kleine 5 minuten ook de laatste 2 uur in.
0: Ja, en ik heb even gekeken op de site van hunzelf. En ja, ik kan het niet laten. Zal ik de laatste tussenstand even noemen?
1: Ik krijg nu al kippenvel.
0: Kijk, ja. Komt-ie. Gisteravond was het, in de buurt van de 20, 25. We staan nu op 42.014 euro.
1: Ja, het is de moeite.
0: Het is toch geweldig, toch?
1: Dan word je toch trots als je daar dus nu in het veld loopt en je hoort dat en...
0: Ja, maar begrijp dat deze rotziekte iedereen kan treffen natuurlijk. En daarvoor lopen er zoveel mensen mee. En daarvoor hebben we ook deze actie gesteund bij Connect.
1: Absoluut.
0: Ja, ja, dat gezegd hebben, wat gaan we verder doen? Ja, ik denk dat we de laatste plaat moeten aankondigen.
1: Ja, dat... Zover zijn we helaas gekomen.
0: Helaas. Dankjewel voor jouw bijdrage in ieder geval.
1: Graag gedaan.
0: En dank voor alle collega's die deze uitzendingen voor ons hebben gedaan. En zeker ook aan Michel, die het liefst 10 uur gestaan heeft. 10 uur achter elkaar. Ik weet niet wat de arbeidsinspectie daarvan gaat zeggen. Maar vooruit, het mag. Carry You Home. Ja, beter konden we het niet kiezen van Alex Warren. Je hoeft niet direct de titel van de nummer op te volgen. Niet letterlijk nemen. Wij brengen jou niet naar huis. Maar brengen wel de muziek bij jou thuis. Carry You Home. Blijf luisteren in ieder geval. Want we hebben nog veel meer nieuws na 12. Tot volgende week.

0: down the road.
1: Iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. Tijdens de aanhouding werd de Rotterdammer onwel. Hij schijnt om hulp geroepen te hebben. Op sociale media gaan beelden rond en het Openbaar Ministerie laat weten dat die zorgvuldig door de Rijksrecherche in het onderzoek worden meegenomen. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. De andere inzittenden van de auto zijn zwaar gewond geraakt. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdig ongeluk vond vanmorgen rond 8:50 plaats op de afrit van de A28 bij Bijlen. Ambulances en politie waren snel ter plaatse. Maar voor 1 kind mocht hulp niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Er zijn zeker 4 incidenten op het fietspad langs de A13 in het Delftse Hout geweest. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. Afgelopen vrijdag riep de politie getuigen al op zich te melden. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Kevin DeGraw, Chariot, hier op Connect. We zijn hier nog tot aan 2 uur bij je met de 24 uur sloop tegen kanker. En ja, de laatste 2 uur is ingegaan, dus steun ze ook nog even. Je kunt nog hier in beeld, staat een QR-code en dan kun je gewoon nog doneren. Misschien wel met jouw favoriete plaat, dus schroom niet, stuur ons even een berichtje.
1: Dit is Connect met Nico.

0: Twee uur bij je dus met de 24-uursloop tegen kanker. En ja, je kunt nog steeds een donatie doen. Hier in beeld vind je ergens de QR-code. Die kun je ook gewoon scannen en dan kun je een kleine donatie doen. En misschien wel jouw favoriete plaat nog even aanvragen met jouw verhaal erbij. En dit uur, eigenlijk tot twee uur, gaan we lekker terugblikken wat er eigenlijk afgelopen 24 uur allemaal is gebeurd. Dus ja, er is heel veel gebeurd en dat hoor je allemaal dus komende twee uur.
1: Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: De zomer klonk nog nooit zo lekker. Dit is Connect.

0: Human League met Don't You Want Me hier op Connect. En onze collega Tijn die sprak met een deelnemster. En daar luister even naar.
1: Ik loop hier op het moment naast Richard. Richard, hoeveelste hondje is dit?
2: Oh jeetje, dat is een goede vraag. Ik denk 15 of 16 of zo.
1: Vanaf hoe laat bent u wel bezig?
2: Ja, we zijn al eigenlijk de hele middag hier. Maar tussendoor hebben we ook nog een andere activiteit. En dus vandaar dat ik niet zo heel veel rondjes heb gelopen nog. Maar er is nog genoeg uren voor de boeg om nog genoeg rondjes te lopen.
1: Ja, want u bent met een team. Hoe groot is het team?
2: Ja, we zijn met het Toon Hermans team. En dat bestaat uit vrijwilligers van het Toon Hermans Huis en gasten van het Toon Hermans Huis. Dus mensen die zelf kanker hebben. Ik heb kanker en ik ben een van de gasten en loop dus ook mee rondjes. En we lopen met om de beurt, zo in de estafette vorm. Dus iedereen heeft een uurtje. En ik vul samen met Brigitte, dat is mijn vrouw, lopen wij met z'n tweeën en vullen wij nu dit uurtje. En bomen en het weg en dansen op de muziek bijvoorbeeld. We hebben net een rondje gedanst. Want ja, het was mooie muziek. Ja. Dus dan dans je maar de wereld door, hè?
1: Mm-hmm. Ja, want u heeft kanker, zei u. Ja. Welke vorm?
2: Alvleesklierkanker. En dat is een vorm die meestal heel kort is. Ik heb mazzel. Ik heb een vorm die wat langer is. En ik heb nu 3 jaar alvleesklierkanker. En ben dus ook al zo'n jaar of 2 betrokken bij Toon Hermans Huis. Om daar gewoon wat ondersteuning te krijgen. Ik merk dat het goed is om met lotgenoten te praten. En daar te delen. En ook gewoon eens een kop koffie te drinken. En nou ja, het leuke, het goede is dat als je gaandeweg de rit merkt dat je ook in je proces wat verandert, dat zij dat ook meekrijgen. Ze beginnen je toch te kennen. Dus van de week zei ook iemand van, oh, dat ben je toch hees? Ze zei, ja, nieuwe medicijnen, dus dan moeten we weer kijken. Dus je merkt dat er een vorm van meeleven is. En dat kun je zelf kiezen. Ik heb ook een periode gehad dat ik niet ben gegaan. Dus ik dacht, dit is me te zwaar, dat is allemaal te veel. Al die andere mensen met kanker, schijt eruit. Ik heb genoeg van mezelf. Maar dan zo hier zijn en zo met z'n allen lopen, vind ik toch wel heel mooi. Dat geeft toch wel een goed gevoel.
1: Want u bent nog niet genezen?
2: Nee, ik genees ook niet meer.
1: U geneest niet meer?
2: Nee, ik ga hier in dood. Dus dit is onherroepelijk. En zolang ik heb, loop ik maar. Hè?
1: Ja.
2: Ik hoop niet vandaag, want ik moet nog 24 uur volmaken. Dus,
1: Ja, hoe voelde u toen u dat nieuws hoorde? Want dat lijkt me best een impact te hebben.
2: Ja, dat is heel raar. In eerste instantie was het dat ik de gewone vorm van alvleesklierkanker had. En daar ben je binnen een paar maanden dood. Dus dat was het eerste bericht. En dat sloeg in als een bom. We zijn met de hele familie bij elkaar gaan zitten. En maar huilen en maar zoeken van wat gaan we doen. En toen bleek gaandeweg de rit dat het proces langer zou duren. Omdat mijn vorm van kanker een langzame vorm is. En dan is het weer opnieuw zoeken. Hoe ga je het dan doen? Want dat klinkt mooi. Oké, je hebt geen 5 maanden, maar je hebt 5 jaar. Ja, hoe dan? Wat ga je doen dan? Wat zou jij doen?
1: Ja, wat vindt u leuk? Wat staat er nog allemaal op de planning voor u?
2: Niks.
1: Niks?
2: Nee. Waarom zou je iets op de planning zetten?
1: Nou, u heeft een beperkt aantal maanden te leven. Zijn er nog dingen die u echt wilt doen in uw leven?
2: Nee. Ik hoef niet iets speciaals te doen. Het gekke is dat als... Maar dat geldt voor mij, hè. Ik heb geen bucketlist. Ik heb niet gedacht van ik moet nog naar hier of ik moet nog daarheen. Mijn wereld wordt in die zin dat ik kleiner. Dat klinkt heel gek, maar ik ben toch veel meer bezig met genieten van wat er gebeurt. Toekomst, dingen plannen, is heel ver weg voor mij. Ik kan niet zeggen of ik over een jaar er nog ben. Dus hoe zou ik een reis gaan plannen naar Nieuw-Zeeland? Ik heb er geen haar op mijn hoofd die er aan denkt, want ik weet niet eens of ik er ben. Dus mijn leven wordt eigenlijk heel erg bepaald door het nu. En daar het genieten van. Daarvan in leven, wat doe je dan? Ja, hoe vul je dan je dag? Hoe doe je dat dan? Ja. Dat is elke dag gewoon weer een proberen.
1: Ja, en vannacht, dan is het donker, dan is het stil. Dan ga je ook, mensen gaan dan malen in hun hoofd, gaan denken.
2: Ja.
1: Wat komt er dan bij u naar boven?
2: Nou, niet veel anders denk dan andere nachten dat ik het ligt te malen. Ja, dat is een moeilijke vraag. Van hoe ga je... Hoe pak je het leven aan? Hoe ga ik het doen? Hoe gaan we het doen? Het is nooit een proces alleen. Er staat hier op mijn shirt nu 24 uur. samen tegen kanker. We hebben zelf allebei op onze website gezet 24/7 leven met kanker. Hoe ga je dat doen? En dat is steeds wat ik ook zit te malen van hoe zal het gaan? Wat ga ik doen? Waarom zou ik me druk maken over wat er misschien gaat komen? Hoe kan ik rust vinden nu om rustig te gaan slapen en te gaan genieten ook dat het goed is, dat het leven ook goed is.
1: Ja, en wat vindt u dan van het feit, want er lopen 200 mensen mee. Wat vindt u van het feit dat zij meelopen voor het onderzoek van de ziekte die u heeft?
2: Dat vind ik heel sterk. Ik vind dat heel sterk, een heel krachtig signaal. Dat mensen, geraakt door hun omgeving, door mensen in hun omgeving, of van henzelf of van hun omgeving, meelopen, hun energie geven om geld op te halen voor onderzoek, voor begeleiding van mensen. In die zin, hoe stom het ook mag klinken, ben ik een gezegend mens dat ik kanker heb. Hoe gek het ook mag klinken, als je kijkt naar de ziekte, bijvoorbeeld COPD, longziekte, daar wordt veel minder voor georganiseerd voor mensen, hoewel die ook een leven hebben wat door lijden steeds minder wordt. Als je kijkt hoeveel er georganiseerd wordt voor mensen met kanker, dat is heel veel. Dat is mazzel die ik heb. En daar ben ik blij om. En dat is goed, maar dat is ook wel een zegen. In die zin zie ik hoe mensen dat doen. En ik zie hun gedrevenheid. Dat doet zoveel. Daar loop ik nog een rondje voor, ook al weet ik dat ik eigenlijk te moe ben.
1: Ja. En heeft u fysieke pijn door uw ziekte?
2: Ja, ik zei al net, ik ben hees. Ik heb veel pijnklachten op dit moment. Maar daar heb ik medicatie voor. Daar komt een deel van die heesheid vandaan. Dus ik heb last van mijn lever. Ik heb de uitzaaiingen. Dus die zit in de weg. Mijn energieniveau neemt behoorlijk af. Dus ja, ik heb wel fysieke klachten. Ja. Ja.
1: Bent u bang voor de dood?
2: Ja en nee. Ja, ik wil niet dood. Ik bedoel, leven is leuk.
1: Ja.
2: Ik weet niet, zou jij dood willen gaan?
1: Ik denk dat niemand dood wil gaan.
2: Nee, ik wil ook niet dood gaan. Maar het leven is wel zo. Dat gaat wel door. Ik bedoel, ik weet dat ik heb mijn graf al geregeld. En ik weet, ik word een keer weer terug in moeder aarde. Mijn energie gaat weer in moeder aarde. En het is ook goed. Uiteindelijk zijn wij als mensen ook maar een vonk in het heelal, in de tijd. Over 100 jaar praat geen hond meer over jouw radioprogramma, over mijn lopen, over mijn kanker. Niemand meer. En dat is ook niet erg, want het leven gaat door. En de kracht van het leven, dat we de goede energie door kunnen geven, de energie dat je samenleeft met elkaar, hoe je ook bent, als je die energie kunt doorgeven, wordt het leven alleen maar mooier. En ik denk dat we dat gewoon moeten blijven doen. Dat is doorleven.
1: Ja, we moeten een beetje positief eindigen.
2: Oh,
1: hoe doen
2: we dat niet positief?
1: Ja, ja. ik wens u nog heel veel succes.
2: Dank je wel.
1: U moet nog wel leven, denk ik. En ook heel veel sterkte.
2: Dank je wel. Nou, je gaat zeker doen. En jij succes met je radioprogramma.
1: Ja,
2: en vanavond loop je nog maar een rondje.
1: Ja, dank je wel.
2: Alsjeblieft.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door grenscontrole staat er file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Zevenaar tot de grens is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Lenny Kravitz, Believe in Me. Hier op de streekomroep van Midden-Gelderland. En er is inmiddels al €42.000 opgehaald. Ruim over het doel heen, maar er kan nog steeds een klein beetje meer bij. En ja, inmiddels regent het een beetje. Dus het laatste anderhalf uurtje is toch wel zwaar, denk ik, door de regen heen. Maar goed, steun ze. Scan even de QR-code hier in beeld. En zometeen gaan we ook nog even terugblikken met Stijn. Dus dat en meer zometeen.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet gek.

0: Maak me nou niet gek. Lil Kleine en Samuel Welton hier op Connect. En we blikken tot 2 uur terug natuurlijk naar de 24 uur samen tegen kanker. En zoals ik net al zei, er is maar liefst €42.000 opgehaald. Maar er kan nog steeds een klein beetje meer bij. Scan die QR-code en doneer. En we gaan even luisteren naar Tijn.
1: Ik loop hier naast Marion. Marion, met wie ben je hier?
2: Met mijn dochter Noah en met een vriendin Marianne.
1: En waarom zijn jullie hier? Waarom lopen jullie mee?
2: Nou, precies 1 jaar geleden is mijn moeder overleden. En vandaar lopen we hier wat rondjes. Hard, hè? Denk van het afgelopen jaar.
1: Ja. Ja, was het een zwaar jaar?
2: Ja. Mijn moeder was een tijdje ernstig ziek. Dus dat was al heel zwaar. Dus dan moet je allemaal nog verwerken.
1: Ja. Ja. En is het dan extra mooi om dan dit met je dochter te lopen?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Betekent heel veel, ja.
1: Ja. Wat betekent het?
2: Nou, mijn moeder, wij drieën, we liepen heel veel samen. En nu wandel je ook heel veel. Een paar uurtjes. Mm-hmm. Dus dat komt mooi uit. Dat past goed bij mijn moeder.
1: Ja. Ja. Want hoe lang bent u al bezig?
2: We zijn om 8 uur begonnen. Dus nog niet zo heel erg lang. Nee.
1: Ja, en tot hoe laat gaat u door?
2: 12 uur. Dus we gaan 4 uurtjes wandelen.
1: Ja, want alle deelnemers hebben geld opgehaald. Hoeveel geld hebben jullie opgehaald?
2: 1100.
3: Nog iets.
2: Nog iets.
1: 1100 nog iets, dat is heel veel geld.
2: Heel veel geld, ja. Voor mij ook.
1: En waarom vinden jullie het zo belangrijk dat daar geld voor wordt opgehaald?
2: Nou, het is gewoon heel belangrijk dat er heel veel onderzoek komt. Dat die nare ziekte gewoon ook beter te behandelen is. Maar ook al vroeg het te herkennen is.
1: Ja. Jullie moeten nog eventjes. Gaan jullie ook vannacht lopen?
2: Ja, tot 12 uur. Ja. En dan nemen andere kennis het over. Dus dan zullen we nog heel even bijblijven. En daarna zullen we wel naar huis gaan. Maar hoe laat het is, weet ik niet.
1: Ja, om 12 uur dan is het donker. Daarvoor loop je. Dan is het stil.
2: Ja.
1: Dan ga je malen. Wat komt er dan naar boven, denk je?
2: Nou, ja, dat weet ik nu nog niet. Maar ik denk dat ik heel veel herinneringen aan mijn moeder heb. Aan wat we allemaal samen gedaan hebben. En ook later met mijn dochter erbij. Dus dat zal vooral de herinnering zijn, ja.
1: Heel veel succes vandaag.
2: Ja, dankjewel. Dit is Connect.

0: Summer of 69. Brian Adams hier op Connect. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Ja, ze lopen nog steeds. Tot aan 2 uur lopen ze dus. Samen tegen kanker. Inmiddels is er €42.000 opgehaald. Dus ja, daar kan nog wel even wat bij. Stuur ons even een berichtje dus, mocht jij nog leuk verhalen. En zometeen ga ik ook even mijn verhaal met jou delen. Want dat is ook wel best wel bijzonder eigenlijk. Eerst gaan we even weer luisteren naar onze collega Tijn.
1: Ik loop hier naar Geert, naast Geert. Hoeveelste rondje is dit, Geert?
2: Ik ben om 8 uur begonnen, dus mijn 3e rondje.
1: Ah, kijk, dus het valt nog mee. Tot hoe laat moet u door?
2: Tot 9 uur, van 8 tot 9.
1: Ja, want u loopt alleen, samen met uw vrouw of ook nog met andere mensen in uw team?
2: Ik loop nu alleen, maar ons team bestaat uit 21 mensen of zo. Dus nachtelijk uur is dun, maar overdag is het drukker bezet. Ja. Ja.
1: En waarom loopt u mee?
2: Waarom loop ik mee? Ik ben zelf patiënt geweest.
1: Geweest?
2: Ja.
1: U bent genezen?
2: Ik ben genezen.
1: En wat voor een kanker had u?
2: Ik deed eerst keer mee met een bevolkingsonderzoek. En ik werd er gelijk uitgepikt. Ik dacht, ja, dat kan ik niet zijn. Want ik ben hartstikke gezond en fit. Maar ze hebben een fout in de barcode gemaakt. Dat kan ik niet zijn. Maar het onderzoek wees toch wel uit dat ik er wel een tumor had. En er moest snel ingegrepen worden.
1: Was u bang?
2: Ik was hartstikke bang. Ja, ik dacht, ik ben de volgende die nu het slachtoffer gaat worden. Maar gelukkig op tijd ingegrepen. Ja, en ik loop nu mee, dus ik ben er nog. Ja.
1: Ja, dan staat je leven op je kop, op zijn kop.
2: Gigantisch, ja. Ik heb een week lang niet geslapen. Maar hoe kan dit? Maar hij zat er wel degelijk. Ja.
1: En dan bent u nu extra dankbaar dat het verholpen is?
2: Ik ben zeker erg dankbaar dat het volop is. En zeker door de technieken en snel ingrijpen. Ja, daarom loop ik hier nog. Als we geen bevolkingsonderzoek hadden gehad, dan was het al wel gebeurd geweest, denk ik. Ja. En in de omgeving waren een aantal mensen die dat nooit aan deel hebben genomen. En toch hebben ze er direct weer een envelop opgevraagd. En toch weer een thuistest gedaan om te kijken of ze ook binnen die categorie zouden vallen. Maar je weet 4% wat eruit gepikt, hè. Je laat dusdanig een moment van het test liggen die je gratis krijgt aangeboden door de overheid. Om toch mensen vroegtijdig signalen eruit te pikken. En ik dacht ook van ja, hoe kan dat, man? Ik was hartstikke actief. Ik deed van alles en in één keer zat toch een bron van een tumor in mijn darmen. Ja.
1: Ja. En vannacht, dan is het donker, dan is het stil. Dan loopt u ook.
2: Ja, ik loop ook een uurtje vannacht nog. En goed, het is op zich, je weet waar je het voor doet. En ik heb geld binnengehaald.
1: Hoeveel geld heeft u opgehaald?
2: Ja, ons team zit nu over de €1000. Dus op zich is dat prima zo. En dan kijken we of we ons doel met de hele groep kunnen halen. En dat zou hartstikke mooi zijn. Hè?
1: Ja, dan is het donker. Dan is het stil.
2: Ja.
1: Dan ga je malen. Wat gaat er dan naar boven komen?
2: Nou, er zijn nu natuurlijk. Het zijn altijd mensen die het veel slechter hebben. Die nu nog in het ziekenhuis liggen. Die heel in een behandelingstermijn zitten. Met chemo's en bestralingen, noem maar op. En dat is gewoon schrikbarend. Als je ook ziet, mensen die chemo hebben, die zitten 12 stoelen. En dan zit je een half uur in, 3 kwartier. En achter die mensen zitten allemaal families. Er zit zo'n kluwe aan mensen omheen. En dan gaat elke dag, 5 dagen in de week, als je bijvoorbeeld Rijnstaat hebt, 5 dagen in de week zitten daar allemaal patiënten. En dat is schrikbarend, ja.
1: Dank u wel, heel veel succes nog.
2: Ja.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Volgens de organisaties is dit een probleem voor heel Nederland. Investeringen zijn nodig om de productiviteit en het verdienvermogen van ons land te versterken. De politiek wordt daarom opgeroepen om een gezamenlijke koers voor investeringen te bepalen. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Trump deed dat door een kaartje op sociale media te plaatsen waarop Canada en een aantal Franse gebieden met de Amerikaanse vlag waren ingekleurd. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQI'ers. Justitieminister Gürlek meldt dat de invallen onderdeel zijn van het decennium van het gezin. Bedacht door president Erdogan om kinderen de institutie van het gezin en de maatschappelijke orde te beschermen. Er zouden zaken lopen tegen 162 verdachten, 13 bedrijven en 9 organisaties. Hoeveel mensen de politie heeft opgepakt is niet gemeld. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken 10 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grenzen ook 10 minuten oponthoud. En op de A12 Duitse grens Arnhem de andere kant op dus. Bij knooppunt Oudijk is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat levert een kwartier extra reistijd op.

0: Just Dance, Lady Gaga samen met Akon. Nou, ik denk dat ze wel een klein dansje kunnen wagen, want ja, ze hebben nog een klein uurtje te gaan in de 24-uursloop samen tegen kanker. En je kunt dus ook nog een donatie uitbrengen. Ze zijn er overal overheen, €42.000, maar er kan nog natuurlijk een klein beetje meer bij. En ja, we gaan natuurlijk straks ook nog even wat terugblikken, want dit is het uur om lekker terug te blikken.
1: Dit is Connect met Nico.

0: Lekker, dit was C.C. Patterson, We Gotta Love Thing. Ja, we zijn nog steeds bij de 24-uurs uitzending Samen Tegen Kanker. Ze lopen in Duiven, dus nog een kleine 45 minuten. En ja, onze collega Tijn die sprak met een deelnemer.
1: Ik loop hier op het moment naast Mike. Mike, waarom loop je mee?
2: Ik doe vrijwilligerswerk bij Ronald McDonald in Arnhem. En nou, er komen best wel wat mensen die het moeilijk hebben. En dus om deze reden wil ik gewoon mijn steentje bijdragen. Ik heb een aantal jaar geleden ook meegedaan met een vriendin van mij. En dat was een hele fijne ervaring ook. Het is een hele fijne sfeer hier. En we lopen allemaal voor één doel. En dat vind ik echt heel mooi.
1: Dus hoe laat ga je lopen?
2: We kijken er nog even aan.
3: Zo lang mogelijk.
2: Wij zijn nu aan de beurt met ons uurtje, want wij zitten in een team van 32 mensen. En dus we hebben allemaal eigenlijk onze rondes, om maar zo te zeggen. Maar wij liepen de hele dag door eigenlijk wel. Dus wij moeten nu een uurtje vol maken. Ja, dus dat eigenlijk. Probeer zo lang mogelijk vol te houden.
1: Ja. Dan ga je denk ik ook lopen als het donker is. Dan is het donker, dan is het stil, dan hoor je niks.
2: Ja.
1: Dan ga je in je hoofd zitten. Wat komt er dan op?
2: Dat is een hele goeie. Ik denk vooral denken aan iedereen die het op dit moment heel erg moeilijk heeft met deze ziekte. Dat we echt, vooral of er geen geluid is om ons heen, dat geeft je extra de kans om daar echt bij stil te staan, nog meer. Dus ik denk dat we vooral met onze gedachten daar zijn, waar we het voor doen. Maar dat is wel extra bijzonder in momenten. Alleen maar kaartjes en stilte en echt met je gedachten daarbij zijn.
1: Ja,
2: zeker.
1: Dan moet je nog even, dan wens ik je heel veel succes.
2: Ja, dankjewel. Ja. Fijne avond.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Thuis in Midden-Gelderland.

De Dinorama Venus hier op jouw Connect. Ja, we zijn er nog steeds met de 24-uursloop. En waar doen we het eigenlijk allemaal voor? We doen het voor het Braamhuis in Zevenaar. Dit is een inloophuis. Ook het inloophuis Toon Hermans in Arnhem. En natuurlijk voor KWF. Dus ja, dat is waar we het allemaal voor doen. En toen ze mij op een gegeven moment vroegen van... Nou, Nico, wil jij een 24-uurs uitzending maken? Wil je wel daaraan bijdragen? Ik zei ja, tuurlijk. En want we kennen denk ik allemaal iemand die familie, vrienden of kennissen die overleden zijn aan kanker of die er mee te maken hebben gehad. En zo ook ik. Ik denk dat het pak een beet 10 jaar geleden was, 15 jaar geleden misschien. Toen kreeg ik dus, mijn moeder, we waren op vakantie. En mijn moeder die voelde iets geks. En toen zei ze op een gegeven moment, ja, laat ik toch maar even naar het ziekenhuis gaan. Nou goed, ziekenhuis geweest. En die zeiden dus, je hebt kanker. En ja, het schijnt wel echt wel een traject te zijn geweest. Want ze heeft dus allemaal verschillende behandelingen gehad. En ja, het was voor mij best wel heftig, best wel ingrijpend. Op een gegeven moment zei ze ook wel eens aan Nico, wil jij wel elke week mee met mij naar het ziekenhuis? Ik zei, nou, ik weet niet of ik dat kan. Dus toen heeft op een gegeven moment mijn tante, is daar een beetje in de bres gesprongen. En die heeft daar dus een beetje haar steun en toeverlaat geweest. Het is ongelooflijk als je er zelf gewoon mee te maken krijgt. En zo dichtbij, ja, dan is dat gewoon verschrikkelijk. Dus daarom doen we het voor. Je kunt nog een kleine donatie doen, want het is nog een kleine 35 minuten op de klok. Rond 2 uur stopt het eigenlijk. Nou ja, je kan natuurlijk wel blijven doneren, maar dan stopt de 24-uursactie hier. Dus in het Hostapark in Duiven. En ja, scan even die QR-code. Dus scan even die QR-code en dan komt het allemaal goed.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQI'ers. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Een tweedeling in het weer vanmiddag. In het zuiden en midden van het land is het grotendeels bewolkt en valt er regen. In het noorden en in de loop van de middag ook in het midden is de zon van de partij en valt er af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het een graad of 20. Vanavond blijft het in het noorden en midden overwegend droog. In het zuiden kan wat regen vallen. In de nacht kan er lokaal mist ontstaan. Het wordt 7 graden in het noorden tot zo'n 14 graden in het zuiden. Morgen start de dag in het zuiden en zuidwesten grijs met af en toe wat regen. Elders is het droog met soms wat zon. Later raakt het bewolkt en kan het licht regenen. De wind zit in de zuidhoek en het wordt 20 tot 24 graden. Voor Prinsjesdag ziet het er aanvankelijk goed uit, droog met af en toe zon. Later raakt het bewolkt en vallen er vanuit het noordwesten buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 tot 25 graden... met een lokale uitschieter van 27 graden in Limburg en Oost-Brabant. Aan zee is het koeler met een graad of 20. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan wat korte files in de regio. Wel wat drukker is het op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken. Daar is de vertraging 10 minuten. Wegwerkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Den Bosch veroorzaken 5 minuten extra reistijd bij Beest. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging nu een kwartier door grenscontrole. De andere kant op tussen Beek en Duiven sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Sorry Papi, Topic en Becky G. Ja, zomersklank hier op de radio. Ja, een zonnetje kunnen we op zich nog wel gebruiken, want het regent, pijpen stelen. Nog een klein half uurtje op de klok om te lopen. En onze collega Tijn die sprak met een van de deelnemers.
1: Ja, ik loop naast.
2: Henny Hegekraai.
1: En hoe gaat het? Is het zwaar?
2: Ik heb meer pijn in mijn arm als in mijn benen.
1: Ja, want dat zien de mensen op de radio niet. Maar u loopt met een rollator?
2: Ik loop met een rollator.
1: En u loopt ook tegen een vervelende ziekte. Waarom loopt u mee? Waarom vindt u het belangrijk om daarvoor mee te lopen?
2: Mijn zusje is op 5-jarige leeftijd aan luchtkanker overleden. En mijn man is aankomende week 8,5 jaar terug overleden aan slokdarmkanker. Dus ja.
1: Het is dichtbij gekomen?
2: Het is heel dichtbij, ja.
1: Ja. En u loopt met de rollator. Is het dan extra zwaar voor u of valt dat mee?
2: Ik heb 7 jaar terug ook zo'n wandeling gemaakt. Ook 24 uur samenloop voor hoop. En toen liep ik nog zonder rollator. Dat was uiteraard iets makkelijker. Maar ik geef niet op.
1: Het gaat prima?
2: Gaat prima. We zetten door.
1: We geven niet op. Nee. En gaat u ook vannacht lopen of tot hoe laat loopt u door?
2: Nou ja, vannacht moet eentje met me meelopen in verband met de kuilen en alles wat er hier is. Maar voor de rest probeer ik het al door te zetten.
1: Ja, nou dan is het donker vannacht.
2: Is het donker?
1: Ja, en dan is het stil en dan komen er ook gedachten op zitten. Dan ga je in je hoofd zitten.
2: Dat zal best wel.
1: Ja.
2: Ja.
1: En gaan er dan emoties naar boven komen, denkt u?
2: Die zijn er elke dag.
1: Ja?
2: Ja. Dat blijft. Je bent je rot in de branding die je kwijt. En, ja, dat blijft. Ja. Maar daarom gaan we door.
1: Heel veel succes nog.
2: Dank u wel.

0: Chic, I Want Your Love, hier op Connect. Ja, nog een kleine, nou, een klein kwartiertje eigenlijk dat ze moeten lopen. Dus de laatste loodjes wegen het zwaarst en het regent nog steeds pijpenstelen buiten. Dus ja, steun ze nog even door even die QR-code hier in beeld als je kijkt via Connect TV even te scannen en een kleine donatie te doen. Onze collega Tijn sprak nog met een deelnemer.
1: Ik sta hiernaast.
2: Niels.
1: En Niels, waarom loop je mee?
2: Ja, de zus. Mijn zus. En daar de schoonvader is 10 weken geleden overleden aan kanker helaas. Dus daarvoor lopen we vandaag mee.
1: Dat is vrij recent. Heb je toen ook gelijk daarna of in de periode daarna aangemeld?
2: Ja, mijn zus inderdaad heeft het opgezet. Sabrina trouwens. Die heeft het inderdaad daarna opgezet. Eigenlijk volgens mij tijdens de periode zelfs dat hij nog in leven was. En nog een verdrietig ander ding is, mijn zus is ook 6 weken geleden moeder geworden. Dus heeft het helaas net niet gehaald. Dus dat is extra verdrietig natuurlijk.
1: Ja, en wat hoop je van vandaag? Heb je een team? Want je loopt in een team. Hoe groot is dat team?
2: Ja, we zijn het allemaal 9. 9, dus dat is, het is een flink aantal, maar niet al te veel.
1: Nee, en hoeveel moet je dan per persoon lopen?
2: Ja, we hadden het eigenlijk ingedeeld om de 2 uur. En ik zou eigenlijk van 12 tot 4 lopen. Alleen het is nu 7:30. Want ja, er was nog even iemand. Dus nu moet ik even deze ook opvullen.
1: Ja, en dan vannacht weer lopen.
2: Ja, exact. Ik denk dat ik nu gewoon hier blijf inderdaad. Gewoon even uitrust. Want straks komen wel mensen tussen 8 en 12 lopen. En dan inderdaad vanaf 12 neem ik het samen met mijn vriendin over. En dan lopen wij de nachtuurtjes.
1: En uit wat voor mensen bestaat het team? Is dat familie? Zijn dat vrienden?
2: Deels familie en deels vrienden. Een beetje een mengelmoes, als het ware.
1: Ja, dan wens ik je nog heel veel succes.
2: Ja, dankjewel.

De mannen van Aerosmith samen met Run DMC, Walk This Way. Zo, we zitten erop weer voor die 24 uur samen tegen kanker. En we hebben maar liefst met elkaar 42.000 euro opgehaald. Maar er kan nog wat bij, want we hebben nog 8 minuten op de klok. En ja, je kunt natuurlijk even op de website kijken mocht je meer informatie willen. 24uursamentegenkanker.nl. En ja, ik wil natuurlijk mijn collega's die hiervoor eigenlijk de komende, afgelopen 22 uur radio hebben gemaakt, hartstikke bedanken. Tijn, die natuurlijk op locatie was geweest voor de interviews. Stijnmar, die ook nog op locatie is geweest. Eigenlijk ben ik nog iemand vergeten. Chris natuurlijk, ook bedanken. Volgende week vrijdag ben ik natuurlijk gewoon weer met het lunchpakket. En ja, ik zou zeggen een hele fijne zondag.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan, waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. De politie kreeg even voor 9:30 gisteravond meldingen binnen over schoten op een festival aan de Sportparklaan. Een man en een vrouw hebben zich daarna met een schampschot gemeld. De verdachte werd vanmorgen gearresteerd. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Het laatste bericht dat de bemanning uitstuurde was ongunstige weersomstandigheden. Onduidelijk is wat er daarna is gebeurd. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. Het schip was onderweg van Surabaya op Oost-Java naar Borneo. Er werd heel snel een reddingsactie op touw gezet. Andere schepen in het gebied hebben ruim 100 mensen weten te redden. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. De komende 10 jaar wordt de Grand Prix van Spanje hier verreden. De race begint over een uur om 3:00. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De demonstratie vond gisteren plaats op een van de toegangswegen naar het circuit. Media melden dat betrokkenen al in een bouwkraan geklommen waren om het spandoek te bevestigen. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Geldermalsen 10 minuten extra reistijd. A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten. En op de A12 de andere kant op tussen Beek en Duiven ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje.

0: actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
1: Met Connect ben je overal thuis.
0: In Midden-Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect-app.
1: Connect.

Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat bij Geldermalsen 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten, de linkerrijstrook is dicht. En ook 10 minuten oponthoud op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Gent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ziggo.
1: Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl. En mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond een uur of één liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. Iets na 13:30 gaf de gemeente Den Haag aan dat de blokkade beëindigd moest worden. Extinction Rebellion heeft al vele malen Nederlandse snelwegen geblokkeerd. De actiegroep wil dat er aandacht voor het klimaat komt en roept de regering op om met subsidiëring van fossiele brandstoffen te stoppen. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïnse president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. De komende 10 jaar wordt de Grote Prijs hier verreden. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De jonge Italiaan Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek... en Lando Norris op pole position. Norris greep de pole en zei daarover dat hij een van zijn beste ronden ooit gereden had. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zo.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Van Renkum via Doesburg tot aan Spijk.
2: Bij Connect voel je.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond een uur of één liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Een tweedeling in het weer vanmiddag. In het zuiden en midden van het land is het grotendeels bewolkt en valt er regen. In het noorden en in de loop van de middag ook in het midden is de zon van de partij en valt er af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het een graad of 20. Vanavond blijft het in het noorden en midden overwegend droog. In het zuiden kan wat regen vallen. In de nacht kan er lokaal mist ontstaan. Het wordt 7 graden in het noorden tot zo'n 14 graden in het zuiden. Morgen start de dag in het zuiden en zuidwesten grijs met af en toe wat regen. Elders is het droog met soms wat zon. Later raakt het bewolkt en kan het licht regenen. De wind zit in de zuidhoek en het wordt 20 tot 24 graden. Voor Prinsjesdag ziet het er aanvankelijk goed uit. Droog met af en toe zon. Later raakt het bewolkt en vallen er vanuit het noordwesten buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 tot 25 graden... met een lokale uitschieter van 27 graden in Limburg en Oost-Brabant. Aan zee is het koeler met een graad of 20. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïnse president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De straatraces worden door de bewoners bij de gemeente en politie gemeld, maar dat heeft weinig effect, zeggen zij. De gemeente is van de situatie op de hoogte en naast meer handhaving zijn een flitspaal en verkeersdrempels ideeën om de overlast in de toekomst aan te pakken. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Canada wil bijvoorbeeld weten of het geassocieerd lid kan worden en de EU zou daar niet afwijzend tegenover staan. Bekeken wordt bijvoorbeeld of het verkeer van diensten en goederen makkelijker kan worden. Premier Carney ziet graag dat Canadezen visumvrij in de EU kunnen werken en wonen. In Brussel is er door de Europese Commissie en de Canadese ambassade nog niet op het bericht gereageerd. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is...

Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje.

0: In oktober staat Pannerden in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerden. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook in het weekend is Connect overal.

0: love you, baby.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigde oprit naar de Utrechtse baan op. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasha. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasha, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. De ABBA-ster speelde Mamma Mia op een piano bij het hoofdkwartier van de Sociaaldemocraten in Stockholm. De politieke strijd in Zweden gaat tussen het huidige rechtse blok en de linkse oppositie. Er kan tot vanavond 8 uur gestemd worden. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Door droneaanvallen afgelopen vrijdag moest de Oost-West-pijpleiding stilgelegd worden. Er gaat nu geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar wordt de olie normaal gesproken verder geëxporteerd. Volgens persbureau Reuters is er nog voor 5 tot 7 dagen aan export voorradig. Als de pijpleiding niet binnen een paar dagen hersteld kan worden, zullen de brandstofprijzen nog verder stijgen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Morgen in het zuiden en zuidwesten een grijze start met wat regen, elders droog met soms wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect. Je luistert naar Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond blijft het in het noorden en midden overwegend droog. In het zuiden kan wat regen vallen. In de nacht kan er lokaal mist ontstaan. Het wordt 7 graden in het noorden tot zo'n 14 graden in het zuiden. Morgen start de dag in het zuiden en zuidwesten grijs met af en toe wat regen. Elders is het droog met soms wat zon. Later raakt het bewolkt en kan het licht regenen. De wind zit in de zuidhoek en het wordt 20 tot 24 graden. Voor Prinsjesdag ziet het er aanvankelijk goed uit. Droog met af en toe zon. Later raakt het bewolkt en vallen er vanuit het noordwesten buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 tot 25 graden... met een lokale uitschieter van 27 graden in Limburg en Oost-Brabant. Aan zee is het koeler met een graad of 20. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Foam Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.nl.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1-race plaatsvond op het nieuwe circuit Madring. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpsstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten. Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. En in Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

wat is er nog over van mij? Gaf mijn ziel en zaligheid met in mijn hoofd, ik word rijk. Gaat mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Kon alleen maar groter worden. Nog bij echte vrienden, weet niet waar de rest is. Kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond op het nieuwe circuit Madrid. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect voel je overal thuis.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken. En volgens de Wall Street Journal heeft premier Carney gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Partijleider Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. En bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuiden is het bewolkt en daar kan het vanavond af en toe regenen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er in het hele land plaatselijk dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. In de ochtend kan het in het binnenland nog steeds behoorlijk mistig zijn. Deze verdwijnt langzaam. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige zuid- tot westenwind wordt het een graad of 22. De dagen erna blijft het wisselvallig met elke dag kans op regen of enkele buien en soms een zonnetje. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niks schelen, het is hun zaak, zei hij. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland. En Canada wil de banden met de Europese Unie versterken. En premier Carney heeft volgens de Wall Street Journal gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niks schelen, het is hun zaak, zei hij. En in Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuiden is het bewolkt en daar kan het vanavond af en toe regenen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er in het hele land plaatselijk dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. In de ochtend kan het in het binnenland nog steeds behoorlijk mistig zijn. Deze verdwijnt langzaam. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige zuid- tot westenwind wordt het een graad of 22. De dagen erna blijft het wisselvallig met elke dag kans op regen of enkele buien en soms een zonnetje. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zondagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is

vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde veel te leeg en veel te kil ben en niet echt.

water razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. In een rapport over trekvogels staat dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. En de Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Poolse premier Tusk meldt dat het land schakelt naar een zeer verhoogde staat van paraatheid nadat Russische drones in Oekraïne vlakbij de Poolse grens neerkwamen. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd zwaar gewond en bewusteloos gevonden in haar huis. Justitie verdenkt haar echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. En in een rapport over trekvogels staat dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de

0: verbindt Midden Gelderland.
1: Nieuws, muziek en sport.
0: Dit is Connect.
1: Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Poolse premier Tusk meldt dat het land schakelt naar een zeer verhoogde staat van paraatheid nadat Russische drones in Oekraïne vlakbij de Poolse grens neerkwamen. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd zwaar gewond en bewusteloos gevonden in haar huis. Justitie verdenkt haar echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. En in een rapport over trekvogels staat dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Poolse premier Tusk meldt dat het land schakelt naar een zeer verhoogde staat van paraatheid nadat Russische drones in Oekraïne vlakbij de Poolse grens neerkwamen. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd zwaar gewond en bewusteloos gevonden in haar huis. Justitie verdenkt haar echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. En in een rapport over trekvogels staat dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect-app.
1: Connect.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB.